0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo'n gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eerder vanmorgen stond er een vrachtwagen in brand op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Nu is de brandweer geblust, maar er zijn nog wel bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is momenteel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer 1 uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag dinsdag 8 september alweer, potverdorie. Dat gaat ontzettend snel. En ik ben de komende 3 uur bij je met de allerlekkerste muziek. De leukste weetjes, de meest bizarre feitjes ook, hebben we net ontdekt. En de gezelligste collega, dat is namelijk Danique.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mooi. Ik had zelfs een introductie bababoom voor je.
1: Wauw.
0: Heb je er zin in vanochtend?
1: Deze? Ja.
0: Nou, mooi. Ik ook. We hebben, zoals ik al zei, heel veel voor je klaarstaan. Maar we beginnen de dag natuurlijk, zoals altijd, met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Nou, zeker. Dinsdag 8 september is namelijk de internationale dag van de alfabetisering. Om maar even een makkelijk woord eruit te gooien voor mensen die het lastig vinden om te lezen.
1: Ja.
0: UNESCO vraagt op deze dag aandacht voor iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt. Kunnen lezen en schrijven. Ja, dat gaat over veel meer dan een boek kunnen openslaan. Hè? Geletterdheid helpt je om een bijsluiter te begrijpen, of een formulier in te vullen, online informatie te beoordelen en zelfstandig keuzes te maken. Wereldwijd missen volgens UNESCO nog altijd minstens 739 miljoen jongeren en volwassenen de basisvaardigheden om goed te kunnen lezen en schrijven. Dat zijn er echt heel veel.
1: Ja, en dan moet je dus denken, hieronder valt dus geen kinderen.
0: Nee.
1: Als in
0: nee.
1: Gewoon echt denkende. Ja. Ja, ik vind dat wel bizar dat nog zo is.
0: Zeker. Nou ja, in 2026 bestond deze dag 60 jaar. Of bestaat deze dag 60 jaar. En het thema is Literacy for People, Planet and Prosperity. Oftewel, geletterdheid als basis voor mensen, de planeet en vooruitgang. Nou ja, vandaag dus extra waardering voor leraren, taalmaatjes, bibliotheken en iedereen die een ander helpt om woorden te vinden. Bij een dag waarop je zelf leert te schrijven. Ja, en dan zou je zeggen The Rest is Still Unwritten van Natasha Bedingfield. Maar ik denk, nou, dat vind ik iets te voor de hand liggend.
1: Ja.
0: Dus ik ga voor Words van Nas. Want zij zegt, ik ben elke keer weer verliefd op jouw woorden en jouw woorden helpen mij verder. Nou, dat lijkt me toch ook een hele mooie.
1: Inderdaad.

0: love you, baby.
1: Zo, dat is pittig wakker worden.
2: Ja.
1: Ja, toch? We begonnen heel lief met Naas. En toen ineens zaten we hier.
2: Ja, want, dus als je nu niet lekker wakker bent, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer.
1: Dan weet ik het ook niet meer, nee. Dat is... Poeh. Nou ja, we zijn er in ieder geval. En net ons is het ook tijd geworden voor...
0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Nou, we hebben allebei opmerkelijk nieuws gevonden. En ik mag vandaag het spits afbijten. Ik ga je namelijk meenemen naar Polen. Gezellig.
2: Oeh.
1: Ja, want in Polen hebben archeologen namelijk een bijzondere vondst gedaan in een grafheuvel vlakbij Wrocław. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Misschien zeggen zij gewoon Wrocław, weet ik veel. In het 5000 jaar oude graf werd onder meer een ketting gevonden met 42 dierentanden.
2: Hoeveel?
1: 42.
2: Oké.
1: Okay. Ja, nou ja, volgens de onderzoekers wijzen deze vondsten op de aanwezigheid van de touwbekercultuur. Wablief. Nou, de onderzoekers van de Universiteit van Wrocław, daar gaan we weer, vonden de grafheuvel tijdens een onderzoek naar een begraafplaats uit de periode van ongeveer 350 tot 430 na Christus. Dat is lang, lang geleden.
2: Dat is echt wel oud, ja.
1: Nou ja, die plek stond al bekend om zijn graven uit de laat-Romeinse periode en het begin van volksverhuizingen. De veel oudere grafheuvel kwam pas aan het einde van het veldwerk aan het licht. We waren eigenlijk al aan het inpakken, zegt de hoofdonderzoeker. Nou ja, en toen ontdekten de wetenschappers een soort cirkelvormige formatie. En dat leek op de omtrek van een grafheuvel. Nou ja, in het graf, wat bleek dus echt zo te zijn, met een diameter van ongeveer 4 meter lang, lag een vrijwel compleet mannelijk skelet. Nou, dan klopt dat dus wel. En er lagen ook delen van twee schedels van volwassenen. De dierentandenketting waar ik het net over had. Barnsteenkralen, bot, vuurstenen, werktuigen en een stenen strijdbijl. En die bijl die levert een datering op van ongeveer 2900 voor Christus. Dus dat ding was eigenlijk al een antiekje voor die persoon die begraven is.
2: Ja.
1: Nou ja, de 42 tanden die lagen in de vorm van een halsketting, maar niet aan een koord. In de wortel van elke tand was wel een klein gaatje geboord, dus dat koord is waarschijnlijk gewoon verteerd.
2: Ja, verteerd na zoveel jaar is dat
1: niet
2: ook niet
1: zo
2: raar.
1: Gek, hè? Nee. Nou ja, ze waren van grote zoogdieren, zoals een soort hondachtige, herten en jonge beren. Het is niet helemaal uitgesloten dat er misschien zelfs mensentanden tussen zitten.
2: Ja, het eerste waar ik aan moet denken van, zou dit een Indiaan geweest zijn?
1: Ja.
2: Snap je wat
1: ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is een soort van, ik heb gejaagd en ik wil de trofee van mijn jacht laten zien.
2: Want dat gebeurde in die tijd volgens mij wel, bij de Indianen was dat een ding.
1: Ja, zeker weten. Nou ja, dus ik vond het wel spannend. Ze hebben de touwbekercultuur, wat ik net al zei, die verspreidde zich ongeveer 2000 tot 3000 jaar voor Christus over grote delen van Europa. En die dankt haar naam aan de versiering op gevonden aardewerk. Potten en bekers, die werden toen versierd door touwen, zo tegen de natte klei te drukken, als een soort stempeltje.
2: Ja.
1: Dus je krijgt zo'n soort...
2: reliefje.
1: Ja. Ja.
2: Oh.
1: Cool, hè?
2: Wow.
1: Ja, ik heb, er is ook een foto van die stenen strijdbijl. Ja, ik ben heel knap, dat zij er een bijl uithalen. Ik denk, het is een steen met een gat erin. Want het handvat is natuurlijk ook helemaal verteerd inmiddels. Ja. Alleen, ja, de bovenkant doet het nog. Dat was de mijne. Ik denk dat we hier even van bij gaan komen.
2: Ja.
1: En daarna heb jij een heel bijzonder nieuwtje waar we zeker van bij moeten gaan komen.
2: Ja.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Deel 2 met Danique.
2: Ja, ik heb weer wat jongens. Oh my lord. Ja. Want stel je voor, je gaat ervan uit. Je hebt het vermoeden dat je partner niet trouw aan jou is.
1: Dat is op zich al verschrikkelijk.
2: Wat doe je dan?
1: Nou ja, als je heel dapper bent en denkt dat je op zich een goede relatie hebt, vraag je het.
2: Ja, dat zou ik wel
1: toch?
2: Doen. Misschien wel boos, maar
1: ja,
2: ik
1: zo
2: zou
1: van,
2: joh,
1: ik heb het idee dat jij dingen aan het doen bent waar ik niet bij ben, die ik niet gaaf vind.
2: Nee.
1: Dus je gaat het daarover hebben met elkaar.
2: Nou, een man in Taiwan die dacht dus wat anders. Die had het vermoeden dat zijn vrouw niet trouw aan hem was. En wilde haar verrassen.
1: Verrassen?
2: Ja. Mm-hmm. Via een robotstofzuiger door de microfoon te praten. Want je hebt van die robotstofzuigers. Die automatisch rondgaan. Er zit een camera op en een speaker.
1: Ja.
2: Ook als je huisdieren hebt, kan je ze ook aanspreken.
1: Ja, kan je zeggen, ja, dat ze weg. Een vriendin van mij die heeft dat omdat haar kat namelijk anders erbovenop gaat zitten.
2: Ja, dat hebben wij.
1: En dan krijgt zij op haar telefoon een soort signaaltje. En dan gaat zij zeggen. Niet. Dan zegt ze Loki van. Nee, Loki.
2: Ja. Maar toen hij dit dus wilde doen, zag hij op de camera dat zijn vrouw met een andere man in bed lag.
1: In hun eigen huis?
2: Nee, in een vakantiehuisje. Maar ik heb dus al. Dus
1: wacht
2: het is
1: even.
2: Een vakantiehuis. Het is niet gehuurd, maar wel.
1: Nee, dit is van hun. Zij gaan naar ieder jaar. Het is net als dat mensen op de camping een eigen staakerven hebben.
2: Nou, en in plaats van dat de meneer door de microfoon ging roepen, dacht hij, ik film dit, dan heb ik hard bewijs. Snap ik, maar is raar. Ik snap je gedachtegang, maar ik vind dit alsnog wel een beetje raar.
1: Maar also, je zit er dus zelf ook naar te kijken de hele tijd.
2: Snap je? Maar vervolgens is deze meneer naar de rechter gegaan met de beelden van dus zijn vrouw en die andere man. Want het is in Taiwan dus blijkbaar strafbaar om vreemd te gaan. Daar is huwelijk zo'n ding dat je daar dus de cel in voor kan gaan.
1: Serieus?
2: Ja, het was dus zo dat zijn toenmalige vrouw de cel in moest en een €1400 aan hem moest betalen.
1: Is dat smartengeld? Is dat een soort?
2: Ja, ik denk schadevergoeding of zo. Maar,
1: nieuwe stof zijn.
2: Ja, ja. Nou, wat er dus toen gebeurde is dat deze mevrouw soort van in hoger beroep is gegaan. Die zegt, yo, niet voor het een of ander, maar privacy schending. Waarop dus in Taiwan de rechter heeft gezegd, de privacy schending vinden wij zwaarder dan het niet trouw zijn aan huwelijk. Waardoor deze man nu zelf 5 maanden de gevangenis in
1: niet.
2: Moet en een boete van ruim €4200 moet
1: niet
2: betalen.
1: Niet waar!
2: Kijk, ik kreeg wel een soort error van strafbaar niet trouw zijn. Dus, hier in Nederland is dat
1: nee,
2: de taal.
1: Nee, je moet eraan. Stel dat je naar de politie gaat en zegt, ja, mijn vriend is vreemd
2: gegaan. Dan lachen ze je uit.
1: Zeggen ze, ja, is jouw probleem. Dan maak je toch uit.
2: Maar dan vind ik het toch wel knap dat er dus pas doordat zijn hoger beroep is gegaan, pas eigenlijk is gezegd van, joh, die beelden kunnen helemaal niet. Dat is toch eigenlijk.
1: We moeten toch beginnen? Dat is toch als je aankomt bij de politie met die beelden. Ze zeggen, nou, dat is heel vervelend voor u, meneer. We begrijpen dat u. Hè?
2: Ja.
1: Maar wij mogen hier niks mee, want dit is privébeelden.
2: Ja, ja.
1: Uit een stofzuiger, mind you.
2: Ja, dus ook niet.
1: Het is niet alsof zij hebben gezegd, oh, film ons lekker.
2: Ja, of dat je in een hoekje zo'n rood lampje aan ziet springen. Weet
1: en dat je
2: van,
1: dan weet, oké, okay, somebody's watching me.
2: Ja, nee.
1: Dus. Wauw. Wauw.
2: Dit vind ik wel intens.
1: Ja. Het is zeker intens. Ja, vroeger had je geen stofzuiger.
2: Nee.
1: Dan moest je gewoon maar hopen dat je lief zich verlinkte door te praten in zijn slaap.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang met bijna 300 kilometer file nu. Onder andere bergingswerk na een ongeluk bij knooppunt Zaandam op de A8. Richting Amsterdam 3 kilometer en 50 minuten vertraging. Dan eindelijk goed nieuws over de A12, Duitse grens Utrecht. Bij Wageningen is de weg weer vrij. Eerder vanmorgen stond daar een auto in brand. Vanaf knooppunt Velperbroek nog wel file, 14 kilometer en 40 minuten ongeveer. En tenslotte hierdoor ook file op de A50 naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg 7 kilometer en 30 minuten. Maar die kan nu dus ook langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, en of het een feestje is in de USA, ik weet het niet, ik ben er niet bij.
1: Nee.
0: Miley, die tegenwoordig niet meer Cyrus heet,
1: nee.
0: Hoorde je zojuist. En zij zingt ons vrolijk maar zeker naar de originele. Ja, er zijn heel veel nummers waarvan je niet weet dat het origineel eigenlijk van iemand anders is. En wij zoeken iedere week een ander liedje waarvan iedereen denkt, nou jongens, dit is me toch een ongelooflijk goede singer-songwriter. Dat hebben ze helemaal zelf gedaan.
1: Nee. Prank.
0: Precies, toch prank. Niet. Toch niet. En we gaan het vandaag hebben over het nummer Thorn. Dat kent de meeste van jullie van de versie van Nathalie Imbruglia. Imbruglia. Dat was 1997, bracht ze hem uit.
1: Ja.
0: Ja. Jij was er niet bij.
1: Is al oud.
2: Nee, 19, daar ga je al.
0: Ja, daar ga je al inderdaad. Ik was er wel bij. Maar dat nummer had dus eigenlijk al een heel leven achter de rug voordat de versie van Nathalie een wereldhit werd. En het was zo'n wereldhit dat jij het zelfs kent. Dus kan je nagaan, het is nog ver voorbij die 19 gedragen.
2: Bizar.
0: Het nummer werd geschreven door Scott Cutler en Previn en Phil Thornalley, zegt jou waarschijnlijk. Helemaal niks.
1: Nice.
0: En de allereerste versie die werd uitgebracht is van de Deense zangeres Liz Sørensen. En die zong het onder haar artiestennaam Brent. Nou, allemaal aan me voorbij gegaan. Zal ik je eerlijk zeggen, ik was er in 93 nog nooit van Liz Sørensen gehoord of Brent. Nou ja, daarna ging de Amerikaanse rockband Edna Swap ermee aan de haal. En mede-auteur Anne Previn, die was zangeres ervan. Dus ze had uiteindelijk besloten, ik heb dat nummer geschreven. Die Liz Sørensen, die heeft er een zeurend liedje van gemaakt.
1: Ja.
0: We gaan hem even lekker laten rocken. En dat was in 1995. En dat was best een beetje een punkliedje.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk.
1: Fantastisch.
0: Maar 2 jaar later kwam Nathalie Imbruglia. En die maakte er een beetje die... Het is een wat lievere, zachtere versie. Ik bedoel, lief is het liedje natuurlijk helemaal niet. Het is verschrikkelijk, maar hartzeer. Maar dan niet boze punk, maar... Och mijn hemel, wat ben ik toch verdrietig.
1: Ik vind het goed uitgelegd.
0: Ja, hè? Dus als je het nummer niet kent, denk je nu, oh, oké. Okay. Nou ja, en als je het nummer niet kent, bof jij even. Je gaat hem gewoon gratis en voor niks van ons krijgen. Ik overwoog even om Edna Swap aan te zetten. Want ik denk, dat is en de mede-auteur... Ja.
1: Lekker nummer wel hoor, daar niet van. Maar om 7:50 ochtends denk ik niet dat... Je doet er mijn plezier mee, maar de mensen thuis of in de auto
0: niet.
1: Denk het niet.
0: Nee, dus jullie mogen gewoon lekker meezingen met de versie van Nathalie. Hier is ze dan, Thorn.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja, mag ik?
1: Ja,
2: mag
1: ja, ik vol verwachting klopt mijn hart. Oké, okay, ja.
2: Venus, ik denk aan dat iedereen wat Venus is, dat is een planeet.
1: Is een planeet, jongens.
2: In ons sterrenstelsel.
1: Stelsel.
2: Ja. Op Venus duurt één draai om de eigen as een heel jaar.
1: Mm-hmm.
2: Snap je?
1: Ja.
2: Want
1: ja.
2: Venus doet 243 dagen over één rondje om zichzelf en maar slechts 225 dagen om een rondje om de zon. Dus je verjaardag is eigenlijk sneller voorbij dan je maandag. Want het is net hoe wij op deze planeten tellen is een rondje om je eigen as is één dag en om de zon is een jaar.
1: Ja.
2: Maar een jaar is daar dus korter dan een dag.
1: Nee.
2: Dat is toch knap? Dus om een week ben je gewoon meer dan 7 jaar, 8 jaar minimaal verder om een week te hebben daar.
1: Hoofdpijn van deze
2: dus
1: info.
2: Dat betekent dat het daar dus ook heel lang donker of heel
1: lang licht is. Ja, en dat je stokoud wordt.
2: Ja.
1: In no time.
2: Ja.
1: Vaag dit.
2: Ja, ik vind het...
1: Ja, Venus. Poeh.
2: Maar ook wel grappig om te zien, want wij hebben dus deze telling bedacht.
1: Ja.
2: Want het is geen feit, dat is natuurlijk ooit besloten. Dat dus niet op elke overal zomaar werkt.
1: Nee.
2: Dat vind ik dan toch wel grappig.
1: Ja, want wij hebben bedacht dat die wenteling 24 uur is. Maar we hadden ook kunnen zeggen dat het 51 knakkenroes had moeten zijn.
2: Want wij hebben
1: of 63 maps.
2: Ja, want ze hebben natuurlijk ook voor gekozen dat eens per 4 jaar schikkeldag is.
1: Ja.
2: Om die uren te compenseren.
1: Which makes no sense. Also, zomertijd, wintertijd, breek mij het Venusbekje niet open.
2: Inderdaad.

0: maar zo, echt.
1: Ja, maak je nergens zorgen over vandaag. Dat is helemaal nergens goed voor namelijk.
0: Nee,
1: dat vind ik echt. Dat was Incognito, die je hoorde trouwens met Don't You Worry About A Thing. Het is volgens mij ook door onze Stevie Wonder natuurlijk groot geworden.
0: Ja.
1: En het blijven maar geworden. Je moet je niet druk maken.
0: Nee, ging dat wel altijd zo makkelijk, hè?
1: Ja, Rea? Dat is... Hey, dat is waar. Maar ik hoop dat je vandaag, lieve luisteraar, je nergens druk over hoeft te maken. Dat je een hele lekkere, vloeiende dag hebt. En dat wij je daar een klein beetje bij kunnen helpen. We zijn al aan het einde van ons eerste uur aanbeland. Maar niet getreurd. Er zijn nog 2 hele uren speciaal voor jou. En zometeen na het journaal openen wij uiteraard met de powerplaat van deze week. Ja, wij vinden het superleuk. Want vorige week hebben jullie Rachel Fiole met 82% van de stemmen.
0: Record.
1: Naar de nummer 1 gestemd. Maar dat betekent ook dat het vandaag tijd is om jullie te vertellen welke 3 nieuwe kanshebbers er zijn om die positie volgende week over te nemen.
0: Spannend.
1: En we gaan jullie natuurlijk vertellen hoe je kunt stemmen daarop. Dat is ook niet geheel onbelangrijk.
0: Nee.
1: En dat gaan wij allemaal doen in het volgende uur. Ik heb nog 1 liedje voor jullie klaarstaan. Gezellig. En dan gaan we daarna naar het journaal. De situatie op de weg. En die is vandaag volgens mij nog wel oké. Morgen wordt het een ander verhaal. Maar daar gaan we het straks ook over hebben.
0: Ja.
1: En dan horen jullie ons terug in het tweede uur van Vallen en Opstaan. Tot zo.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Dat is Rachel Fiola met Wonder, haar powerplaat van deze week. Vorige week met 82%, ik blijf het herhalen, want ik ben helemaal onder de indruk hiervan, van de stemmen naar de nummer 1 gestemd door jullie, lieve luisteraars en luisterettes. Dat betekent dat we nu weer 3 nieuwe kanshebbers hebben om die positie volgende week over te nemen. Ja, heb jij al iets voorbeluisterd? Stiekempjes?
1: Nee, expres niet.
0: Oh, wat goed. Ja, jullie willen natuurlijk weten wie die 3 kanshebbers zijn. Nou, dat
1: zeker
0: is een willekeurige volgorde. Dus daar zit... dat hebben we. We hebben Miley, die namelijk voorheen Miley Cyrus heette. Heet, ja. Zo heet ze nog steeds. Maar nu heeft besloten om het Cyrus achterwege te laten in haar artiestennaam. Ja. Met het nummer Bass Persuade. En dan hebben we LP met Don't Stop. En Ellie Goulding met For Your Entertainment. En Danique, had je gezondheid. Leuk. Omdat jij nog niks hebt gehoord van deze nieuwe frisse aanwinsten, mag jij bepalen wie van de 3 we als eerst gaan draaien.
1: Nou, als ik kijk een beetje naar de titels, denk ik dat het leuk is om te beginnen met For Your Entertainment. Dat is wel een goede, qua titel vind ik dat zo'n leuke binnenkomer.
0: Ja, zeker. Het is van Ellie Goulding en Ellie die heeft een nieuw album uit. Waar dit op, nou volgens mij komt het, dus moet ik niet jokken. 19 september.
1: Oh, dit is zo'n voor.
0: Ja, het is een lokkertje dat wij denken. We rennen straks naar de platenwinkel. Ja. En we willen dat hebben. Ik vind het een typisch Ellie Goulding nummer.
1: Ik
0: waarmee
1: ken haar
0: ik er
1: niet.
0: Geen. Zit even te kijken, wat was haar grootste hit?
1: Het klinkt voor mij dus niet bekend.
0: Zij heeft volgens mij ook even verkering gehad met Ed Sheeran. Daar gaan we alweer. Ja.
1: Zit er ook zo'n hey en zo'n klapje in?
0: Oh, dat is wel interessant. Daar heb ik even niet naar geluisterd.
1: Ik ga hier naar luisteren.
0: Ja, dit is je weet wat wij vinden van Ed Sheeran, jij en ik.
1: Toffe peer, alleen jammer dat het heel vaak hetzelfde is.
0: Nou, hij wil mijn. Mijn toetsenbord heeft een volledig eigen leven. Heel gezellig.
1: Nou, anders luister het gewoon en dan ga jij ondertussen...
0: Ga ik ondertussen proberen te typen. En dan gaan we nu naar kanshebster nummer 1, Ellie Goulding met For Your Entertainment.

0: Kanshebster nummer 1, Ellie Goulding. En ik, mijn toetsenbord deed net niet mee, maar het nummer wat ik bedoelde was... Love me like you do.
1: Ik vind dat wel heel anders dan dit.
0: Ja, het is wel... Maar goed,
1: ja.
0: We moeten het hebben over dit nummer, want dit is de kans hebben om powerplaat te worden van volgende week. Wat vond je ervan, Dani?
1: Nou, ik weet niet of het voor mij echt een powerplaat is, maar het is niet van, ik vind hem slecht, maar ik vind hem denk ik eerder gewoon zo'n tussendoorplaatje. Hij is niet slecht, maar ik weet niet of dit krachtig genoeg is. Maar dat ligt ook natuurlijk heel erg aan wat hier tegenover staat. Want misschien is dit wel juist
0: de krachtigste die we hebben. Dat zou zomaar kunnen. Je weet het niet. Ja, nou ja, we hebben nog twee kanshebbers over. We hebben LP met Don't Stop en we hebben Miley met Bass Persuade. Waar willen we naartoe?
1: Nou, ik denk dan toch wel dat we naar Miley gaan.
0: We gaan naar Miley?
1: Ja.
0: Nou, dat is helemaal goed. Ook Miley gaat een nieuw album uitbrengen.
1: Ja.
0: En dit is ook haar voorproefje van dat nieuwe album waarin zij in textueel, dat vind ik dan wel weer leuk, het heeft over Generation X die niet meer in de club zijn, maar de hele tijd op hun telefoon ook in de club zijn. En ze zingt de Kids Don't Wanna Dance Anymore. Zo van, waarom zit iedereen alleen maar selfies te maken?
1: Goeie boodschap, maar ik hoop eigenlijk ook dat dit album, ik heb het expres niet geluisterd, want ik had al een voorspelling dat dit vandaag
0: hierin
1: zou staan.
0: Ja, je hebt het vorige week gezegd, inderdaad.
1: En dat vind ik leuk, maar ze heeft altijd een soort andere area qua muziek. Dus ik ben heel benieuwd of dat nu weer is, of dat ze voor het eerst hetzelfde blijft. En, zo, en als het anders is, wat het
0: There
1: is.
0: There is no way dat Miley dezelfde
1: nee,
0: blijft.
1: Nee, dus ik ben echt heel benieuwd.
0: Hier is ze, Bass Persuade. Kanshebster nummer 2. Let's go.

0: Miley met Bass Persuades. Het tweede kans hebben om bouwplaat te worden van volgende week. Lieve Daan, jij hebt meteen de videoclip erbij gepakt.
1: Ja, want eigenlijk het nummer ging aan en ik riep als eerst Madonna.
0: Ja.
1: Dat ik eigenlijk bijna dacht, je hebt het verkeerde nummer aangezet,
0: ja,
1: weet je?
0: Ja, je zei, ze gaat toch niet Madonna doen? En op het moment dat je het zegt, ging ze Madonna doen.
1: En toen hoorde ik Lady Gaga.
0: Ja.
1: Toen heb ik nog Dua Lipa gehoord. Ja. Ook nog Sir Britney. Dus, maar ik had dus een beeld bij dit, dus ik ging het even opzoeken, videoclip. En het is inderdaad echt een hoe noem je dat? Lady Gaga videoclip. Het dansen en dan voornamelijk de manier van dansen, het donkere. Ik weet niet of Lady Gaga het mee helpt verzonnen. Of dat de maker
0: dat
1: hetzelfde.
0: Ja, misschien is het dezelfde regisseur. Oh, dat moeten we even op gaan
1: zoeken.
0: Ja,
1: ik denk dat het zoiets is. Of dit is toeval. Maar ik hoop dat niet.
0: Ik geloof niet dat er iets toeval is aan wat Miley Cyrus doet.
1: Maar ik hoop.
0: Daar geloof ik geen bal van.
1: Ik hoop echt dat het nieuwe album niet allemaal een soort.
0: Dit wordt.
1: Ja, van vergelijking met artiesten, maar dat Miley wel weer de eigen sound heeft. Want haar stem is zo goed. En ik zou het zonde vinden dat ze dat. Ja, een soort weg
0: geeft. Ja. Ja.
1: En fluistert. Ja, maar geen slecht nummer, dat niet. Maar nee. Het verbaast me gewoon heel erg dat dit zo is, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja.
1: I was not prepared for this.
0: Nee, wij allemaal niet. We hebben nog één kans, hebster. Dat is LP met Don't Stop. Tot mijn grote schande moest ik bekennen dat ik onder een steen heb geleefd de afgelopen 25 jaar. Want dit nummer komt namelijk uit ter ere van het 25-jarig jubileum van LP in de muziekindustrie.
1: Oh, ik dacht dat je nu gaat komen met de Red Hot Chili Peppers.
0: Nee.
1: LP, wie?
0: Ja, nou dat dus. We hebben allebei onder een steen geleefd.
1: Ik denk het wel.
0: Nee, ze heeft een album geschreven ter ere van dat 25-jarige jubileum dat ze meemaakt.
1: Okay.
0: En het heet Room 18. En dat gaat over alle hotelkamers die ze als artiest heeft bezocht. En het gevoel wat het haar gaf. Ja. Het is.
1: Ik ben nu even aan het opzoeken. En het is ook helemaal geen bekend gezicht. Het heet Laura
0: Pizzolisi. Ja.
1: Maar het is ook helemaal geen bekend gezicht.
0: Voor mij ook niet. Nee. Nou ja, maar blijkbaar, want ik hoorde van onze grote muziekbaas dat ik echt onder een steen had geleefd dat ik het niet wist. Maar ze heeft dus een nummer gemaakt, Don't Stop. Omdat ze eigenlijk. 25 jaar in de business. Daar kan nog best 25 jaar bij.

0: Ja, we hebben het even opgezocht. We blijken wel een nummer van LP te kennen.
1: Ja.
0: Ik ga er een klein stukje van draaien. Ja?
1: Ja.
0: Even ook voor de argeloze luisteraar. Denk je gezellig met een ukulele. Even wachten totdat hun gaat zingen, hen gaat zingen. Want we hebben nog iets geleerd over LP.
1: Ja.
0: Kom op, schiet op. Duurt lang.
1: Ja,
0: geef me.
1: Country-achtig.
0: Ja, daar ga je alweer, hè? When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we... Dit was wel een klein hitje.
1: Maar...
0: Meen ik mij te herinneren.
1: Ja. Maar, jeetje, een randje. Ja, ik hou van rauwe randjes heel erg in muziek. Niet iedereen, maar ik vind het dan heel jammer.
0: Dat is nu weggepolijst in deze Don't Stop.
1: Want ik denk dat het nummer wat je net liet horen wel... er onbekend staat om het rauwe randje.
0: Ja.
1: Dat je dat dan als artiest zijn, dat je iets anders had. Oké, maar zoiets, zo'n dusdanig grote verandering is denk ik wel... Ja.
0: Ja.
1: Ik weet ook niet wat ik van het nummer vind. En niet van, oh, ik vind het slecht of oh, ik vind het heel goed. Maar ik vind hem heel erg voor de achtergrond, voor als ik aan het werk ben, heel lekker.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zou er niet, als ik in de trein zit, dit op mijn oortje zetten.
0: Even apart opzetten. Nee, dat begrijp ik heel goed. Dat is, ja.
1: Maar ik vind wel dat we deze week 3 betere keuzes hebben. Het is niet dat ik eentje zeg van,
0: nee, zeker weten.
1: Ga huilen.
0: Zeker weten. Maar ja, weet je, Daan, wij gaan er helemaal niet over.
1: Jammer.
0: Jullie thuis, jullie moeten bepalen wie van deze 3 volgende week de powerplaat is. En dat kun je doen door naar de website te gaan. www.girlpowerradio.nl. Daar kun je op het tabje powerplaat klikken. Dan kun je kiezen welke van de 3 jij het beste vindt. En dat kun je ook doen in de gratis te downloaden Girl Power Radio app. En als ze die app nog niet hebben, wat moeten ze dan doen, Daan?
1: Downloaden de... Hoe heb je hem nog niet?
0: Ja, weet ik het.
1: Dat snap ik al niet.
0: Nee, ja, sommige
1: je loopt mensen achter in deze tijd.
0: Nee, grapje. Oh, wauw.
1: Oké. Persoonlijk.
0: Ja, precies. Rustig,
1: sorry.
0: Rustig. Dat dus, inderdaad. Hartstikke gezel, frikandel. Stem. En morgen, niet vergeten, morgen in de Facebook en Insta Stories kun je ook stemmen.
1: Oh.
0: Yay. Nou, dan is het nu tijd voor een cadeautje aan onszelf.
1: Ja.
0: En jij mocht vandaag de cadeautjes uitdelen.
1: Ja, ik heb een nummer meegenomen waar ik vorige week over deze band ook al over heb gehad. En ik vind het toch een van de beste, één van, hè, de beste bands der tijden. Ik heb een van mijn lievelingsliedjes van hun meegenomen, die niet lang duurt ook.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan heb ik het natuurlijk over de Beatles. En
0: ja, heerlijk. Altijd goed, vind ik.
1: Met Blackbird.
0: Oh, ja, dat is...
1: Het origineel.
0: Ja, dat we dan eventjes... Oké. Niet boos worden.
1: Nee, sorry.
0: We gaan lekker luisteren naar Blackbird. Daarna hoor je van ons de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug. Want het is nog lang niet klaar met wat wij je te vertellen hebben.
1: Oeh.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op dit moment verloopt hij nog niet veel drukker dan anders. Maar goed, wel druk zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen. Onder andere door een spoedreparatie in Brabant op de A2 Utrecht richting Den Bosch file vanaf Geldermalsen. 15 kilometer, 35 minuten, komt allemaal door een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan bij afrit Wageningen een pechgeval op de A12 vanuit Duitsland richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer 30 minuten vertraging. En tenslotte nog in Brabant een ongeluk bij Drunen op de A59 richting Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 20 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: moeilijke tekst dit. Dus ik vind het heel knap dat ik het nu al kan, na een half nummer. Ja, je hoorde Jack Savoretti met Too Much History. En hij zingt ons vrolijk maar zeker naar het muzieknieuws. Yeah. We hebben allebei een muzieknieuwtje. Ik heb een muzieknieuwtje over iemand die er een soort van mee gaat stoppen. Dat klinkt een beetje gek. Ik ga het even uitleggen. Jessie J gaat zich voorlopig terugtrekken van sociale media om zich op haar herstel en haar gezin te richten. Dat schrijft ze op Instagram onder een post van een bijzonder enthousiaste zingfoto. Ze heeft tijd nodig om lichamelijk en geestelijk tot rust te komen. Ja, ze is niet heel lang geleden gediagnosticeerd met borstkanker.
1: Ja.
0: Dus daar is ze voor geopereerd en ze moet nu nog een borstherstellende operatie ondergaan. Haar relatie is stuk gelopen en zij voelt in haar eentje nu haar zoontje op.
1: Het is in haar carrière als artiest echt niet vlekkeloos gelopen. Het is altijd wel iets met haar, dat klinkt heel lullig, maar meer juist vanuit zieligheid.
0: Ja.
1: Het is nooit even normaal bij haar.
0: Ja, het is echt bijzonder. En zij zegt nu, luister, ik wil iedereen bedanken die al die tijd mij heeft gesteund op de socials en me is blijven volgen en lief voor me is geweest. Maar ik moet echt even pas op de plaats maken. Ik moet even terug naar mezelf. En ze zegt, ja, het zou ook gek zijn als de afgelopen 2 jaar niet zijn tol had geëist. Maar ik zou gek zijn als ik daar niet iets mee zou doen. Nou ja, terecht. Ik snap het. Wij gaan haar nu voor haar herstel 0,03 eurocent doneren. Door een lied van haar te draaien. Ja, het nummer waarmee iedereen haar ineens in één klap kende. Domino.

0: Jessie J met Domino. En dat was mijn muzieknieuwtje. Maar jij hebt ook muzieknieuws vandaag, Daan.
1: Ja, ik heb muzieknieuws. Oh my god. En ook heel veel geldnieuws.
0: Oh, worden wij er rijk van?
1: Nee.
0: Oh, dat is jammer. Ja, worden we er arm van?
1: Nee, ook niet. Dat is ook wel een keer lekker.
0: Maar dat vind ik het niet.
1: We hebben er geen last van.
0: Top.
1: Maar Oasis, die is sinds vorig jaar of 2 jaar geleden zijn ze de broers terug.
0: Ja.
1: Na heel veel geouwer.
0: Nou, zeker. Jarenlang geouwer. Ja. Laat het zomaar even zeggen.
1: Ja. Maar op een veiling is een archief van ruim honderden uren aan Oasis-opname geprobeerd te veilen.
0: En was dat... Hadden de broers zelf dat?
1: Nee. Er was een geluidstechnicus, Richard, die bracht...
0: Zo heette ze allemaal, wist je dat?
1: Ja, dat is echt bizar, hè?
0: Ja, dat is echt waar.
1: Ja.
0: Als je Richard heet, dan heb je gewoon een toekomst in de geluidstechniek. Dit is een ding.
1: Ja, dat is een beetje bizar. Nee, maar hij werkte vanaf de uitgave van de debuutalbum van Oasis, Definitely Maybe, 1994 tot 2001, met de band samen, om aan 209 datatapes, 73 analogische cassettes en 3 minidisc, om dat een collectie van samen te maken. En dat gaat over live concerten. Dat gaat om niet zakelijke gesprekken tussen de broers, ook in de tourbus. Dus
0: het is gewoon de banter die je hebt.
1: Eigenlijk alsof ze een aftermovie willen maken, maar dat was toen natuurlijk nog niet echt zo'n ding. Maar dat dan qua geluid. Deze man...
0: Richard.
1: Die
0: kent hem niet.
1: Ja, die is er niet meer. En zijn zoon Owen, die wilde dit dus gaan veilen. Want de band heeft ooit interesse ingetoond in de beelden. En in de geluiden
0: ja.
1: Niet beelden.
0: Ja, in de tapes.
1: Ja. Toen heeft de labelsmaatschappij een paar aan Oasis gegeven. De rest aan deze weer terug. En is heel erg lang bewaard. Nou wil dus die Owen dit verkopen voor... het was geveild voor 1,9 miljoen pond. Dat is dus 1,8 miljoen euro.
0: Holy moly.
1: En Oasis heeft gezegd, dacht het even niet. Je mag hier niks mee, want wij werken niet hiermee samen. En wij hebben hier rechten op. Ze wilden überhaupt niet dat geveild werd, maar daar konden ze niks tegen doen. Wat ik raar vind. Want
0: hoe kan je dan niet...
1: Het is eigendom, want het is ook copyright. Want dat heb je op de muziek, want ze mogen niks mee doen. Dus dat betekent eigenlijk dat het verkoop ook eigenlijk dus al copyright
0: toch,
1: is.
0: Dan heb je er toch niks aan.
1: Dus de persoon die hier iets mee heeft gedaan, die kan dit luisteren. Maar zodra hij maar een seconde lekt,
0: heeft hij een claim aan zijn broek.
1: Hangt hij voor de rechter.
0: Dan, dus die heeft voor 1,8 miljoen euro een kat in de zak gekocht.
1: Ja, voor kijk, ben je echt een muziekkenner en luister je het en heb je al die apparatuur ervoor, is het keihard. Maar eigenlijk is het wel zonde, want je mag het ook niet lekken. Want eigenlijk zijn die geluiden zo goed dat je heel goed een live
0: album van zou kunnen maken.
1: Nou, een live album ervan kan masteren. En dat wilde Oasis dus eigenlijk ook gaan doen. En dat gaat dus niet meer door. Want die denkt, ja, Owen, doei. Je wilt alleen maar geld. Kting.
0: Wow.
1: Anders hadden ze waarschijnlijk nog een deel aan hem gegeven. Omdat zijn vader
0: zo'n goeie...
1: opzetter was hiervan. Dus Owen heeft zichzelf is nu wel heel veel geld. Maar ik denk ook wel heel veel geld misgelopen hiermee.
0: Ja, het had een beetje... Ja, want... Oh.
1: Dus,
0: Owen, sukkel.
1: Why?
0: Heb je dan niets geleerd van je vader Richard?
1: Nee.
0: Nee. Nou ja, wij kunnen gelukkig wel luisteren naar de nummers die Oasis zelf heeft uitgebracht. En dan krijgen we gelukkig... Hoewel, staat er iemand voor de deur? Nee, denk het niet.

0: Dat was die 0,03 cent meer dan waard. Oasis met Champagne Supernova. Ja.
1: Ja.
0: Het is tijd om jullie te gaan vertellen wat er deze week te zien is in Nederland. Yay!
1: Yes!
0: Als je zin hebt in live muziek, hebben wij namelijk een lekker lijstje voor je. Van vandaag tot en met aanstaande zondag hebben wij even op een rij gezet waar je naartoe kunt gaan. Of waar je vooral van weg moet blijven als het net niet je ding is. Vanavond kun je naar Cinetol in Amsterdam om Zoe Low daar te zien. Zij viert haar EP-release. Dus dat is hartstikke leuk. En zeker de moeite waard, kan ik je vertellen. Woensdag, dat is morgen, dan staat Doodswens, hartstikke gezellige.
1: Wat?
0: Ja, in de kade in Zaandam. En dit is dus black metal met twee frontvrouwen.
1: Oh, vet.
0: En dat vind ik dus echt heel vet. Ja, zeker. Niet een muziekje wat ik ga draaien, maar nu althans. Het zou zomaar in Moshkult voorbij kunnen komen.
1: Oeh.
0: Donderdag is Eka Vandal in de Melkweg in Amsterdam. En in Bitterzoet, ook in Amsterdam, is She, Her, Her, Hers. Ja, zij, haar, haar, haar, de haren.
1: Eens.
0: Is eens. Ja, het is een hartstikke leuk bandje. Over Bitterzoet gesproken. Onze vrienden van Bitterzoet willen heel graag een keer in Bitterzoet spelen. Dus jongens van Bitterzoet.
1: Wow, is er
0: snap je? Bitterzoet in Bitterzoet. Aanstaande vrijdag kun je naar het Openluchttheater in de Leidse Hout in Leiden. Daar speelt Higby. Maar het is ook de dag dat Baruch Open Air begint in het Rotterdamse Zuiderpark. En het begint, dat klinkt gek, dat was toch een eendags festival? Ja, dat was altijd zo. Dit jaar voor het eerst 2 dagen. Lekker. En zaterdag zijn wij van Girl Power Radio.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTR

0: FNSB-voorzitter Jennifer Hamdy bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het Weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:50. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter de rug. Maar we zijn nog verre van filevrij. Er staat nog meer dan 400 kilometer. Zo is er een lange file te melden op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Voor knooppunt Empel 17 kilometer en 40 minuten. Door spoedreparatie door een gat in de weg is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. 1 rijstrook is afgesloten. En tenslotte de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 11 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: En met het zeemeerminnengolfje van Train rollen wij het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan in. Welkom terug, lieve luisteraars. Of welkom erbij als je net inschakelt. Looking at you, Mevella. En ja, het laatste uur betekent dat wij het gaan hebben over Download Dinsdag.
1: Ja.
0: Wij gaan kijken naar de meest gestreamde vrouw in Nederland. En op muziekgebied, hè jongens. Get your mind out of the gutter.
1: Wow.
0: Zo, echt wel. Nou ja, jij deed een voorspelling vorige week. Naar aanleiding van een concertreeks.
1: Ja, en er nog een vooraankondiging.
0: Precies. Wat was jouw voorspelling? Neem de luisteraars eens mee.
1: Dat was Roxy Dekker.
0: Die zou op nummer 1 moeten staan.
1: Ja, of 2. Die... 1 of 2. Maar ik dacht eigenlijk al 1. Want vaak na een concert, als je, maakt niet uit wie dan ook, dan gaat iedereen dat ineens heel veel luisteren en dan kom je in de hitlijst. Dat maakt niet uit. Dat is gewoon een feit, denk ik.
0: Ja, en ze had niet 1 concert, maar ze had er 4 in 3 dagen. Want ze had ook een matinee nog gedaan.
1: Dat...
0: Voor de kinders thuis.
1: Dat had ik dus ook niet begrepen. Ik dacht dus inderdaad ook 3. Maar ze heeft 4 keer de arena.
0: De arena komt nog. Maar goed, wat gebeurt er dan? Je bent op weg daar naartoe. Je wil in de mood komen. Dan zet je een nummertje op. Op de terugweg. Ah, weet je nog hoe ze dat nummer deed? Dat was echt heel vet. Zet je weer dat nummer op.
1: Dus... En dan hebben we het ook niet over 1 persoon natuurlijk. Ik weet niet hoeveel. Heel veel mensen die in die zaal zitten.
0: Heel veel kunnen erin.
1: Ja, dus.
0: Meer dan ik in mijn huiskamer wil hebben.
1: Ja,
0: en wat dus heel grappig is. Is dat van de meest gestreamd. Maar even raden welk nummer het meest gestreamd is door haar. Of van haar, niet door haar. Nou, misschien is het wel zelf gedaan trouwens. Zat ze gewoon in haar trailer elke keer de eigen nummer te streamen.
1: Of Roek Superstar omdat die nieuws en die trending is gegaan op platformen. En anders is het Satisfyer omdat dat haar eerste doorbraak was.
0: Allebei hele goede kanshebbers.
1: Wat?
0: Maar dat was het niet.
1: Wat is het dan?
0: Bare Minimum.
1: Dat is een nummer van een nieuw album die ik niet ken.
0: Snap je? Maar die hebben ze blijkbaar... Ik denk dat ze daar een show heeft weggegeven... waar iedereen van denkt... Wow!
1: Bare Minimum. Ja? Dat betekent toch...
0: Minimale.
1: Ja.
0: Minimale.
1: Oké, interessant.
0: Nou, we gaan het minimale van Roxy luisteren. Daarna gaan we je vertellen wie de nummer...
1: 2
0: en 3 zijn.

0: En ineens viel het kwartje in Danique's hoofd.
1: Ik had het moeten weten. Ik had het kunnen weten, laat ik het zo zeggen. Want Roxy Dekker heeft een vriendje, Koen. Die is onderdeel van Bankzitters. Dat is een YouTube-groep die ook naar Videoland, bla bla bla bla. Daar is dit nummer officieel voor geschreven door Russo. Opgenomen, maar deze hebben ze niet uitgebracht. Toen is Roxy dus naar gegaan van, yo, ik vind wel een tof nummer, mag ik het uitbrengen? En ze is hier dus ook heel open over geweest, omdat dit het eerste nummer is wat zij of niet helemaal zelf heeft geschreven, of
0: helemaal niet zelf heeft geschreven,
1: ja,
0: zelfs.
1: Of mee heeft geschreven voor zichzelf, laat ik het zo zeggen. Dus ze is er ook heel open over. Dus ik had het kunnen weten. Iedereen denkt, oh my god, dus eigenlijk Bankzitters. En Bankzitters zijn natuurlijk al sky high. Want ze doen 7 keer Ziggo Dome. Wat de hellie.
0: Ja.
1: Arena in Antwerpen ergens. Ik weet niet hoe die heet.
0: Ja, die enorme unit. Dat sportpaleis. Dat is echt een unit. Zo, de meters.
1: Dus.
0: Oké. Nou, dus kijk. Zo leer ik weer wat. Want dit is kennis die ik zeker nergens vandaan had kunnen trekken.
1: Het is ook niet mijn smaak, hè, jongens. Het is ook niet van geen gekke dingen. Maar ik sla dit soort dingen dus gewoon op als ik dit hoor. Ja, ik weet het niet.
0: En nou nog leren om het te reproduceren. Dan gaan we helemaal goed.
1: Ja.
0: We hebben nog nummer 2 en een nummer 3. Op de tweede plek van meest gestreamde vrouw van vorige week staat Ariana Grande.
1: Had ik niet verwacht.
0: Met Petal. Petal. Dat is haar nieuwe hitsingle, apparently.
1: Oh ja, ze heeft net een nieuw album.
0: Ze heeft een nieuw album uit.
1: Maar is dit dan nummer van het album? Ja, dan,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja?
1: Ik heb het niet gehoord.
0: Wil je het horen?
1: Ja, jullie ook.
0: Ja, jullie willen het ook horen. Iedereen wil het horen. Iedereen wil het horen. Nou, boffen jullie even. Ik heb het gewoon, tenminste. Ik heb het wel. Het toetsenbord heeft er nog geen zin in. Ah, hier is ze hoor. Ariana Grande op de nummer 2 van meest gestreamde vrouw. En nu heeft ze er een streampje bij.

0: ik ben helemaal... wat een bijzondere tempowisselingen zitten er in dit nummer.
1: Ik vind dit ook niet een... per se, je hoort het aan de stem van Ariana Grande, maar ik vind niet Ariana Grande.
0: Nee. Ja, of wel, of niet. Nou ja.
1: Het is niet slecht hoor, daarin van. Maar het verbaast me dat dit...
0: Maar er zat zo'n rare tempowisseling in, dat ik helemaal uit mijn doen dingen ben gevallen. Maar gelukkig hebben wij nog de nummer drie. De nummer drie van de meest gestreamde vrouwen van vorige week is... Hou je vast, ik had hem niet verwacht.
1: Ik ook niet.
0: Billie Eilish.
1: Yeah.
0: Ja, en dan ook nog het nummer Birds of a Feather. En dat is een van haar eerste vroegere nummers. Maar jij hebt een theorie.
1: Ja, dus vorige week, de 30ste, dat is vorige week, 30 augustus, is haar broer Phineas getrouwd. Ook haar singer-songwriter, ze doen alles samen.
0: Hij is ook haar producent.
1: Dus, ja, ze zijn een soort één.
0: Ja.
1: Die is getrouwd met de YouTube-ster Claudia.
0: Zonder je houdt de achternaam achter, omdat het een moeilijke... Siwalowski was het nog?
1: Nee, dat is een nummer wat je Suwiski. Anyway.
0: Claudia dus. Ja.
1: De bruiloft van Phineas en Claudia heeft Billy de ceremonie gedaan. Dus ze was de Babs.
0: Zij was de Babs, ja.
1: Ja. En er zijn allemaal foto's van online, bla bla bla bla. En ik denk dat zij daarom met dit nummer heel hoog staat. Dat over liefde gaat. Want het is niet bekend of ze dit heeft gezongen.
0: Het zou mij niet verbazen als ze dit leuk heeft gezongen op hun bruiloft.
1: Ik denk, doordat het dus over liefde gaat en de broer... Want Phineas valt onder de fans ook heel goed. Niet per se als muziek, maar het is natuurlijk de broer van. Ja. Denk ik dat daarom zij nu zo hoog is. Want ze is niet op tour, geen nieuwe album. Dus dit is voor mij het meest logisch. Of ik mis iets.
0: Het zou heel goed kunnen. Ik denk dat inderdaad, als je ineens allemaal foto's van een artiest voorbij ziet komen die je voorheen heel veel volgde, maar waar niet meer zoveel nieuws. En dat je dan denkt, oh shit, dat liedje, dat vond ik gaaf.
1: In een prachtige jurk.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk ook al breaking is, want ze is natuurlijk van de baggy.
0: Ja.
1: Dat ook. Dus het was al van...
0: Nou, speciaal voor jullie nog een keer. Birds of a Feather en 0,03 cent naar Billie Eilish.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Iga Świątek is verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de US Open. De Poolse winnares van 2022 verloor ondanks een goede start van de Chinese Zhen Qinwen met 5-7 en 3-6. Coco Gauff en Mira Andrejeva haalden wel de laatste acht. De als vierde geplaatste Gauff bereikte de kwartfinales voor het eerst sinds 2023 toen ze de US Open won. Botic van de Zandschulp heeft op de US Open voor de tweede keer in zijn loopbaan de kwartfinales van een Grand Slam toernooi gehaald. Hij knokte zich na een strijd van maar liefst 5 uur en 13 minuten langs de Franse Arthur Gea. En dan ook nog nieuws van onze eigen tennister Rikke de Koning, powered by Girl Power Radio. Want zij heeft dit weekend tot de halve finale geschopt van het ITF W15 toernooi in Haren. Daar strandde zij helaas tegen de Amerikaanse M. Horvit. Femke Broeders-Bol wist zaterdag in Brussel voor het eerst bijna Audrey Wero te verslaan op de 800 meter. De Zwitserse is een fenomenale tegenstander en Broeders-Bol slaagde bijna in de missie om haar te verslaan. Ze bleef de hele race in het spoor van Wero en kwam in de eindsprint bijna naast de Europese kampioenen uit Zwitserland. Op de streep had Wero een voorsprong van 0,06 seconden. Broeders-Bol krijgt dit seizoen nog één kans om haar te verslaan. Volgende week starten beide topatletes bij de Ultimate Championship in Budapest. Handbikers Mitch Valize en Chantal Heijnen hebben de wereldtitel veroverd in de wegwedstrijd van de WK Parawielrennen. Beide komen uit in de H5-klasse. En dan is er ook nog zaalvoetbalnieuws, want afgelopen vrijdag speelden de dames van Futsal Haaglanden, powered by Girl Power Radio, de Supercup tegen Os Lusitanos. Het was een spannende wedstrijd die uiteindelijk eindigde in 3-2 voor Os, maar Futsal Haaglanden heeft laten zien dat ze klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

vrouwensport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is langzaamaan richting een einde aan het komen, maar nog niet overal. Zo is bijvoorbeeld nog een lange file te melden op de A2. Richting Den Bosch vanuit Utrecht file tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 40 minuten, 17 kilometer, er is één rijstrook dicht. Verder de A1 naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer, 25 minuten. Dat is deels vanwege omrijders door de Harderberger brug die dicht is in de A28. En tenslotte nog even de A10, de ring van Amsterdam, tussen Volendam en de Koentunnel richting het zuiden. Ongeveer 10 minuten extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, ik heb ook meteen maar even aan mijn kont gekrapt. Als Huub van der Lubben het doet, dan kan ik dat ook natuurlijk. Je hoorde De Dijk met Bloedend Hart. En zij zorgen ervoor dat wij helemaal klaar zijn voor de Dombo van de dinsdag. Yeah. Daan, jij hebt een dombo opgegraven.
1: Ja.
0: Nou ja, niet letterlijk. Ze heeft niet met een schepje buiten gestaan, lieve mensen.
1: Was het maar zo.
0: Nee, je mag voor mij. We hebben hier een schep. Je mag voor mij straks best even het gazon omscheppen, hoor.
1: Ik heb er genoeg te doen.
0: Dat dacht ik wel.
1: Nee. Ja, ik heb vandaag weer iets. Want schakelen bleek toch wel lastig. Ja. We gaan naar
0: Boulder.
1: Boulder, dank je. Boulder, de Amerikaanse staat in Colorado. Ja, daar kwam in mei 2024 een mevrouw vrij uit gevangenis. En zij zat vast voor autodiefstal. Ja, en toen ze eenmaal weer buiten liep, gebeurde het weer. Ja, het is raar. Want ze liep dus langs een truck. Zo. En daar zaten gewoon nog de sleutels in. Dus zij dacht, ja, nieuwe dag. Doe het gewoon nog een keer.
0: Ja. Maar ze heeft net vastgezeten.
1: Ja.
0: Ze komt net uit de gevangenis.
1: Ja.
0: En daar heeft ze ingezeten vanwege autodiefstal.
1: Ja.
0: En dan is het eerste wat je doet, 200 meter verder.
1: Duh, is toch fijn logisch?
0: Nee.
1: Ja. Nee, want de diefstal die kwam dus niet tot een heel spectaculair einde. Want er zat een schakel in. En dat kon ze niet.
0: Het was geen automaat.
1: Nee, het is geen automaat. Nou, dus ze ging een stukje rijden, zette hem weg, maar ze had hem dus niet goed stilgezet, niet op de goede rem. Waardoor de auto ook nog eens wegrolde. Naar voren en tegen een brandkraan aanbotste. Ik denk dat jullie allemaal wel voor je kunnen zien. Zo
0: ja, precies. Water. Heel, oh ja. Ja. Nou, okay.
1: De politie die pakte haar dus opnieuw op. Bovenop de verdenking van autodiefstal kreeg ze onder meer problemen wegens onvoorzichtig rijden zonder rijbewijs en niet melden van de botsing. Ja,
0: want ze liep gewoon weg.
1: Ja. Ik vind dat toch knap.
0: Dit is wel heel veel, ja.
1: Kijk, zonder rijbewijs, denk ik, is je rijbewijs afgepakt? Of heb je echt geen rijbewijs? Want hoe is dan die vorige diefstal?
0: Ik denk dat het is afgepakt nadat ze die vorige diefstal heeft gehad. Dat ze hebben gezegd, mevrouw, u gaat niet op de goede manier met auto's om. U gaat namelijk rijden in auto's die niet van u zijn. Wij nemen het rijbewijs mee, want dan kan je nooit meer in een auto rijden, denken ze. Maar zo werkt het dus niet.
1: Nee. En kijk, ik heb dus nog geen rijbewijs. Maar voor iedereen om mij heen hoor ik dat ik verplicht ben om te... Nee, ze adviseren om te schakelen met,
0: ja,
1: met oefenen. Met, ja. Nee, hoe zeg je dat? Rijles.
0: Zodat, als je kunt schakelen in een auto, dan kan je met elke auto rijden.
1: Want als je dus automaat, zeggen ze altijd, dan dat je dan blijkbaar dus niet in elke auto. Dus
0: nee.
1: Ik word soort van niet verplicht, maar eigenlijk verplicht om dus wel te schakelen. Maar dat is misschien maar beter, want gebeurt mij dit dus niet. Als ik een auto wil stelen.
0: Nou ja, sorry, wacht even. Even terug naar dat stukje als ik een auto wil stelen. Misschien moeten we daar nog even een gesprekje over hebben zo.
1: Ja.
0: Maar als je je rijbewijs hebt en je kunt schakelen, nou, dan mag je best in mijn auto rijden.

0: Ja, Bobby McFerrin met Baby, You Can Drive My Car. Of Daantje, You Can Drive My Car.
1: Ja.
0: Het is tijd voor jullie verzoekjes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus, hoe werkt dat, Daan? Leg eens uit aan de mensen hoe ze een verzoekje kunnen indienen.
1: Jij denkt vast wel, wow, dit nummer heb ik zin in, vind ik leuk. Wil ik aan iemand opdragen? I don't know. I don't care.
0: Ja, I don't care wel, you do care. Ja, you do care a lot.
1: Jij kan dat nummer naar ons opsturen via...
0: krijg je nou de hikte van de zenuwen?
1: Via Twitch chat kan je het sturen.
0: Ja, of via 06-34-60-64-64.
1: Je kan ook via de Goodbye Radio app staat het WhatsApp-icoontje en ook via de website. Maar het belangrijkste is, als je het verzoekje instuurt, ik wil ook weten waarom wij dit draaien. Dus het boeit mij dus wel.
0: Ja, het boeit je wel degelijk.
1: Want ja, het is toch leuker dat ik weet van, oh, als ik denk, oh leuk dit nummer en iemand heeft iets heel zieligs, dan... Is dat,
0: is dat leuk? Oh ja, nou, ongemakkelijk. Ja, nee, doe maar niet. Nou, ik heb een liedje, helaas zonder reden, van Mevella. Die kijkt op Twitch en die zei, ik wil graag Grooves in the Heart van Delight horen. En het maakt mij helemaal niet uit waarom ze het wil horen, want ik vind dat een fantastisch nummer. En ik denk dat jij maar weer eens moet gaan bewegen, oude ochtendgymnastiekert.
1: Ja.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: Weet jij alles? Of wil je alles weten over de 90s? Luister vrijdag naar de beste hits en feiten in de 90s Noise. Met Monique en Pasquinel. Bye.

0: Je hoorde een samenwerking van, hou je vast, Nasty C, Ice Prince, Patoran King en Jinnin.
1: De?
0: Die met Particula.
1: Leuk.
0: Het is tijd voor jullie verzoekjes. We hadden er natuurlijk al eentje van Mevella en we hebben er nu eentje van Nathalie. Nathalie, die zegt, ja, ik zat eens te denken, wat wil ik nou graag luisteren? Ze zei, ja, ik moest ineens denken aan de avonden dat ik vroeger, ik weet niet hoe oud Nathalie is, het klinkt alsof ze niet meer, alsof vroeger lang, maar misschien is het niet waar, uitging met vriendinnen en dat dit nummer veel werd gedraaid op de dansvloer. Nou, dat, ik weet toevallig, dat is zo begin 2000'en geweest. Dus de begin van de nullies was dat.
1: Ja, ik kom uit 6 en ik ben 20.
0: Ja, dus ze is in ieder geval ouder dan 20.
1: Ja, logisch, want niemand gaat nu ook meer uit.
0: Nee, nou dat dus. En ze zei, ja, ik mis dat een beetje. En vooral omdat we dan ons lekker een beetje gingen aanstellen op dit liedje. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Ben benieuwd wat.
0: Ja, The Dandy Warhols met Bohemian Like You.

0: Ja, speciaal voor Nathalie waren dat The Dandy Warhols met Bohemian Like You. En zij zingen ons naar het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Ja, Daantje. Wat hebben we vandaag allemaal geleerd? We hebben geleerd dat je meer boeken moet lezen.
1: Dat op Venus een dag langer duurt dan een jaar.
0: Ja, dat is ook een hele bijzondere. We hebben geleerd dat als je niet in een schakelauto kunt rijden, het niet een heel goede keuze is voor carrière om autodief te zijn.
1: Dat je niet zomaar beelden moet verkopen, want je kan heel veel geld weg zo.
0: Ja, snap je? Ja, dat. En dat als je Oasis heet, dat je gewoon een keertje geen ruzie moet maken en een leuk live album moet uitbrengen.
1: Peace.
0: Ja, en verder hebben we nog meer advies voor je. Namelijk, ga lekker stemmen op die powerplaten vandaag. Dat kun je doen via de Girl Power Radio website en de Girl Power Radio app. Als je die nog niet hebt, you're missing out on stuff. Dus zorg dat je hem downloadt. Dat moet gebeuren uiteraard. Ik heb dan nog iets anders voor je. En dat is, blijf met je vette vingertjes van de knop van de radio af. Want wat gebeurt er zo meteen om 10:00?
1: Ja, dan is er GP at Work. De lekkerste nummers om op te werken, bij te werken, hoe je het maar zegt. En je hoeft niet bang te zijn, je gaat er niet heel veel door worden afgeleid. Het is wel gewoon...
0: Het is gewoon lekker.
1: Ja.
0: Ja, goed tempootje aanhouden. Vanmiddag is natuurlijk hier weer onze Hugo met achteraansluiten. En vandaag heeft hij een nieuwe collega aan zijn zijde.
1: Oeh.
0: En dat is Noah. Ik verheug me er ontzettend op. Daarna, want dan is het feest nog zeker niet voorbij, zijn Pasquinel en Deborah hier voor Gelijkspel. En dat wordt met een feestje. Kortom, de hele dag zijn we bij je. De hele dag lekkere muziek en de hele dag leuke verhalen. Blijf vooral luisteren, kijken en downloaden. Ik zie jullie morgenochtend weer. Ja, en dan aan mijn zijde Roby.
1: Ja.
0: Ja, en ook dat is een nieuwe ster aan het firmament.
1: Oh my god, moet niet gekker worden.
0: Dat bedoel ik. Rest ons niks anders dan te zeggen, heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst...
1: Voor je eigen...
0: Fijne dag.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Advocaat Marijn van Leeuw heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Soekarno-Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Soekarno-Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noorderveld hen verwelkomde. De vierjarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noorderveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lely.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertraging tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Barbra Streisand. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertraging tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse

0: westen en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de twee verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt nu verder op gang. Het is met name druk in de Randstad. Wat ook opvalt, de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best-West en Vught. 9 kilometer met een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A16 is het druk en dat komt door een vrachtauto met pech. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen.

0: The Sweet Escape, Gwen Stefani en Akon. En daarmee beginnen we aan het leukste moment van de dag, als je het mij vraagt. Het is namelijk 4:05 op deze, moet ik even nadenken, dinsdag. Ja, het is dinsdag, hè? Dinsdag 8 september 2026. Tijd voor...
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: En je hoorde al een stem die je misschien niet eerder hebt gehoord. En dat klopt, want vandaag bij Achteraansluiten is mijn co-host niemand minder dan Noah.
2: Hallo.
0: Hallo Noah, welkom. Wat leuk.
2: Dankjewel.
0: Hey, jij bent ook een van de trainees en jij gaat mij de komende tijd ook af en toe zo vergezellen in deze studio.
2: Ja, gezellig. Hey,
0: en jij hebt wel eens eerder in een radiostudio gezeten, toch?
2: Ja, ik heb een aantal kleine dingetjes mogen doen, maar nooit zoiets als dit, zeg maar. Dus...
0: Gezellig. Nou, tot 6:00 zit je er in ieder geval bij. En tot 6:00 gaan we allemaal leuke dingen doen. We hebben natuurlijk heel veel goede muziek. We gaan het ook hebben over klootbal.
2: Ja. Nog nooit van gehoord, maar...
0: Nee, nou, we gaan je er straks alles over vertellen. Ze doen het namelijk in Twente en we gaan er zo even langs tijdens het rondje Nederland. En verder mag jij ook nog stemmen op jouw lekkere track. Waar heb je zin in vandaag? Wil je vandaag een zoete of een hartige track? Dat zo meteen. En jij bent de notaris vandaag, Noah, dus jij mag de stemmen gaan tellen. Dat allemaal tot 5:00. En daarna vertel ik je wat je nog veel meer gaan doen. Tot 6:00 in ieder geval gaan we geen doei zeggen. Net als Gloria Gaynor, never can.

0: geschreven in een sneeuwstorm, maar een echte zomerplaat, Magnetic met Bauza. Ja, want ik wil echt nog niet toegeven aan dat grijze, grauwe klote weer wat het op dit moment is. Excuse my words.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, tot 6 uur is dit. Achter aansluiten inderdaad. Vandaag met Hugo en Noah.
2: Hallo.
0: Hey, en Noah, jij hebt een taak voor je die ik graag zou willen dat jij die volbrengt vandaag.
2: Ja.
0: Ja, ben je er klaar voor?
2: Ja, zowat.
0: Ja, zowat. Je moet goed kunnen tellen, maar ik schat jou zomaar in dat jij dat wel kan. Ik kan op jou rekenen.
2: Ja,
0: doei. Dankjewel. Oh, wat fijn dat je even die... Ja. Want het is weer tijd voor de lekkere track. Grote kans dat jij lekker zit te smikkelen achter het stuur als je in de auto zit. Want ja, het lunch is al een tijdje geweest en het diner laat zich nog even op zich wachten. Maar ja, lekkere track betekent vaak iets zoets of iets hartigs even naar binnen werken. Nou, wij doen dat in muzikale vorm. Jij mag stemmen op de track die jij vandaag wil horen. Wordt het iets zoets in de titel of wordt het iets hartigs in de titel? Ik heb weer 2 keuzes van jou en het enige wat jij hoeft te doen is even een appje sturen via de Girl Power Radio app of via de Twitch als je lekker zit mee te kijken. Dooptypo meldt zich al in de Twitch. Nou, dat is gezellig dat hij erbij is. Misschien dat hij ook wel wil stemmen, zou ik willen zeggen. Maar waar kun je dan op stemmen? Nou, voor de zoete track gaan we vandaag luisteren naar Sweet Home Alabama. Sweet Home En de hartige track is vandaag van niemand minder dan Meat Loaf. Ja, wil jij zoet of wil jij hartig? Dat is de vraag. Ga jij voor een zoete plaat, Sweet Home Alabama, of ga je voor een hartige plaat, Paradise by the Dashboard Lights? Ik zou zeggen, zijn de stembussen open, Noah?
2: Zeker.
0: Jij zit er klaar voor?
2: Ja.
0: Pen in de aanslag, papier. Iedereen mag nu zijn stem gaan uitbrengen. En dan gaan wij tot die tijd even dansen op ABBA, want dat is natuurlijk altijd leuk om mee te zingen.

0: twee keuzes, een zoete plaat of een hartige plaat. Daar zijn we naar op zoek. En nee, deze valt er niet onder. ABBA met Waterloo hoorde je hier bij Goodbye Radio. We achteraansluiten.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Nou, dat zei ik. Is er gestemd, Noah?
2: Jazeker.
0: Ben ik altijd heel erg blij mee. En dan ben ik natuurlijk altijd wel ook heel nieuwsgierig. Wordt het zoet? Wordt het hartig? Was het een beetje bij te houden?
2: Ja, het ging wel snel, maar het is zeker bij te houden.
0: Oh, dat scheelt. Dat scheelt. Dus je hebt alles bij elkaar opgeteld, vermenigvuldigd.
2: Ik heb mijn best gedaan.
0: Je hebt je best gedaan.
2: Ja.
0: Nou, fijn. Dat is fijn. Ik zou zeggen, hou ons niet langer in spanning. Wat wil Nederland horen? Is het een zoete of een hartige plaat?
2: 62% heeft gestemd op de hartige plaat.
0: Oeh, en dat is een ruime meerderheid.
2: Mm-hmm.
0: Dat betekent dat wij vandaag voor de lekkere track een heerlijk plaatje van een Meatloaf gaan draaien. Paradise by the Dashboard Light heet Smile.

0: Meatloaf, de hartige track van vandaag. Paradise by the Dashboard Light. En weet je waar je geen dashboard hebt?
1: Nee.
0: Op de fiets. Daar heb je geen dashboard. En die gaan we gelijk even pakken, want we gaan een rondje door Nederland fietsen. Ja, wat gebeurt er eigenlijk allemaal buiten de Randstad en buiten deze provincie Zuid-Holland waar wij op dit moment zitten? We gaan eens even kijken wat daar allemaal gebeurt. We gaan als eerste even naar Gelderland. En ik heb eerst een vraag voor jou, Noah. Ga je wel eens naar de sportschool?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik doe het liever thuis.
0: Je doet het liever thuis?
1: Ja, ja.
0: En heb je dan ook van die gewichten thuis?
1: Ja, niet hele hoge.
0: Maar hoeveel kilo? Best.
1: Ja, 4 max of zo.
0: 4? Oké. Geen miljoen?
1: Nee.
0: Nee. Nou, dat doen ze. Ja, je zou het zeggen hoor. Maar in Gelderland werd dit weekend 1 miljoen kilo gedeadlift. Dat is.
1: Hoe dan?
0: Ja, dat precies. Dat vroeg ik mij ook af. Nou, 15 mensen deden dat mee in 24 uur tijd. Om geld op te halen voor de Hersenstichting. Ze moesten iedere 2 minuten ongeveer 100 kilo deadliften om het te halen. Nou, flink beunen dus in zo'n sportschool. En met dat goede doel in hun achterhoofd lukte het ze uiteindelijk. En de ontlading is dan ook groot als ze na 24 uur hun doel gehaald hebben.
2: Ontlading. Heel blij, heel trots. En ontlading. Moe. Pijn.
3: Ja. Doet ook voor mijn vader, dus.
0: Ah, oh, gosh. Maar ze hebben het gehaald en ze hebben duizenden euro's opgehaald voor de Hersenstichting. Dan gaan we nog meer sporten, maar dan in Twente. Want hier is iets geks aan de hand. Daar werd gisteren namelijk de jaarlijkse wedstrijd Twentebal gehouden. Ook wel klootschieten genoemd.
1: Leuke naam.
0: Toch? Ja. Dat dacht ik. Ja, dat dacht ik ook. Allemaal mensen uit de media en de politiek of ondernemers worden dan uitgenodigd om deel te nemen aan dit typisch Twentse toernooi. Wat het spelletje precies inhoudt, dat werd ons niet helemaal duidelijk. We hebben geprobeerd hierin te verdiepen.
1: Ja.
0: Maar dat was best ingewikkeld. En ook niet iedereen is er dan even goed in. Henk-Jan Smits, hij is producer en deed ook even een rondje mee. Dat ging niet.
1: Hoe ging die?
4: Nou, niet goed. Maar dat eerste pannenkoek mislukt ook meestal.
0: Ja, en de tweede en de derde waarschijnlijk ook, als ik het zo hoor. Die bakte er inderdaad helemaal niks van. En dan nog meer sport. Wat hebben we toch veel sport vandaag? Het is alsof we een sportrondje hebben.
1: Ja, wauw.
0: Het is niet normaal. Deze mensen die komen uit Brabant, uit Kromvoort om precies te zijn. Een klein plekje daar in Brabant. Dit weekend start dat namelijk een bijzonder toernooi, namelijk golf. Ja, de Solheim Cup. Een toernooi waar grote golfnamen aan meedoen. De beste golfers van onder andere Europa en de VS die komen dan zo naar Kromvoort om die plek op de kaart te zetten. Maar er zijn ook wat jonge golftoppers. Hele jonge golftoppers. En die leren ons wel even hoe je nou het beste kunt golven.
5: Ik heb ooit een keer gegolfd en ik vind het eigenlijk wel leuk. Je moet wel proberen goed de bal te raken. Je kan niet zomaar even een bal 10 meter verslaan of zo.
0: Nee, pas op hè. Alle golfers opgelet. Niet zomaar een bal 10 meter verslaan. Dat was het rondje Nederland. Ik vond het leuk op de fiets.
1: Ja.
0: Toch hebben wij ook een beetje aan sport gedaan. Een soort, ja, rondjes fietsen, spierpijn in die benen.
1: Het
0: voelt het nu al, hè? Wel lekker even zo in de buitenlucht. Heerlijk. Beetje regen. Ja, verschrikkelijk. Nou, we gaan ervoor zorgen dat er weer zonnestralen door je speakers komen. Namelijk in de vorm van Taylor Dane.

0: Send It To My Heart, Taylor Dane hier bij Achteraansluit op Girl Power Radio. En ik heb vanochtend eigenlijk best wel iets leuks meegemaakt. Ik was bij de tandarts.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, dat was echt serieus best wel gezellig. Dat was echt best wel leuk. Maar goed, mensen verklaren mij vaak voor gek.
1: Maar waarom ben je daar zo verrast over dan?
0: Ja, ik zal je zo even bijpraten.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Het is met name druk bij Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Er staat nu 540 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar gebeurde een ongeluk tussen Best-West en Boxtel Noord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. Ook op de A4 is het druk richting Rotterdam. Vanuit Den Haag tussen Delft en knooppunt Benelux 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Ridderkerk ben je 25 minuten langer onderweg. En dan nog een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Het gebeurde tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Daarom zijn twee rijstroken dicht en doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Dankjewel, Janice. Oh, dat is zo lief. Nou, super. Dan ben ik niet voor niets vanochtend naar de tandarts geweest.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, en dat vind ik dus altijd best wel leuk, hè, die tandarts.
2: Ja, ik ook eigenlijk wel.
0: Ja, jij vindt de tandarts ook wel...
2: Ja, sinds een jaar ongeveer, zou ik zeggen dan.
0: Oh, vertel.
2: Ja, ik heb dus een nieuwe tandarts sinds een jaar.
0: Oké.
2: En daarvoor, ik bedoel, ze waren gewoon aardig. Maar ze waren wat ouder en gewoon niet echt, hoe zeg je dat?
0: En deze is wel om op te eten, zeg maar.
2: Nou... Gewoon gezellig, sociaal.
0: Gewoon gezellig. Oké. Is het ook altijd lente in de ogen van de tandarts?
2: In de ogen van de tandartsassistent?
0: Nee, want in jouw geval is het natuurlijk de tandarts.
2: Oh, ja. Nou, denk het dan wel.
0: Je denkt het dan wel. Het is een knappe gast.
2: Hij is gewoon aardig.
0: Oh, ook. Ik denk, we gaan nu ergens... Ik denk, jij vindt het ineens heel leuk.
2: Nee,
0: ik heb zo voor... Niemand houdt van de tandarts. En jij begint... Ah, ik vind eigenlijk zitten... Ja, ik had het wel leuk.
2: Nee, het is gewoon gezellig.
0: Oké.
2: Gewoon lekker een beetje praten.
0: Beetje
2: lullen, ja.
0: Nou, dit vind ik dus altijd zo ingewikkeld bij de tandarts. En dit is precies waar ik heen wilde.
2: Oh,
0: want,
2: ja.
0: Ik heb dus zo'n tandarts, echt een lieve vrouw. Mandy heet zij. En tenminste, dat is de mondhygiënist waar ik dan daarna altijd lig. En die begint altijd te vragen hoe het met mij is. Maar dan lig je daar dus op die stoel.
2: Ja.
0: Echt antwoord geven, zeg maar.
2: Ja, het is een beetje eenzijdig gesprek dan. Vaak ja, wel, ja ik, dat is waar.
0: Je kunt dat wel redelijk monoloog noemen. Maar zij pakt het dan altijd wel leuk aan. Zo, en dan stopt ze altijd even. En dan laat ze mij antwoord geven. En dan reageert ze. En dan begint ze weer. En dan vertelt ze even haar kant. En dan stopt ze weer. En dan... Dat is echt top.
2: Maar die heeft het vaker gedaan in ieder geval. Die manier. Ja.
0: Nou, inderdaad. Het is, en ik denk ook, tandarts is ook echt zo'n beroep... dat als je zin hebt om even je verhaal kwijt te kunnen... dan is tandarts echt een goed beroep.
2: Ja. Ja, ze moeten je ook wel aanhoren, want je kan ook niet heel veel anders.
0: Nee, klopt. Je kan ook niet... dat kan niet.
2: Nee.
0: Ik vind het altijd wel grappig. En vanochtend vond ik het al helemaal leuk, want je moet je dan zo voorstellen. Ik lig daar in die stoel een beetje ongemakkelijk, mijn mond wagenwijd open. Kijk zo half in dat gezicht van Mandy, de mondhygiënist. En de radio staat aan en op de achtergrond hoorde ik... I was scared of dentists and the dark. Maar ja, ik was niet bang, ik vond het wel gezellig.

0: van eigen bodem. De powerplaat van deze week. Rachel Viel.
1: Achter aansluiten. De soundtrack van de file.
0: En als je de powerplaat hoort van deze week, dan weet je dat het altijd tijd is om de powerplaat van volgende week, de kanshebbers daarvan althans, even met je door te nemen. Ja, 3 platen waar jij op kan stemmen. Welke plaat vind jij het lekkerst? Welke verdient het plekje of de titel als powerplaat van de week? Nou, wat gebeurt er als je nou die titel wint? Dan draaien we die volgende week iedere 2 uur hier op deze zender. Dus zorg er maar voor dat je stemt, want dan heb jij gewoon invloed op onze playlist. Simpel is dat.
2: Heel leuk.
0: Heel leuk. Ja, dat vind ik nou ook. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jouw favoriete plaatje zo meteen is, Noah.
2: Dus favoriete plaatje?
0: Ja, van deze 3 die we zo meteen gaan draaien. Ken je LP?
2: Nee.
0: Nee. Dat,
2: helaas.
0: Nee, ja, nou, ik denk eigenlijk wel dat je die kent. Ja, zeker. Misschien niet als zanger, maar misschien wel als artiest. Want LP is een Amerikaans artiest.
2: Ja.
0: En die heeft al eerder met enorm grote namen meegewerkt. Maar dan niet in de rol van zanger of artiest zelf zingen, maar meeschrijven achter de schermen.
2: Oh, okay.
0: Bijvoorbeeld het liedje Rihanna, Cheers.
2: Ja.
0: Of Christina Aguilera, Beautiful People.
2: Okay.
0: Of Celine Dion, Change My Mind. Of The Backstreet Boys, Love Will Keep You Up All Night.
2: Oh, wel echt wel veel.
0: Echt wel veel, ja. Okay. Echt wel veel. Maar zelf kan die ook enorm goed zingen. En daarom is die ook kanshebber vast de powerplaat van deze week. En deze track die gaat eigenlijk over leven in het nu.
2: Heel belangrijk.
0: Toch?
2: Ja.
0: Schermpjes weg, gewoon leven in het nu.
2: Just.
0: En van de muziek genieten. Nou, vind je het een goede powerplaat? Stemmen kan via www.girlpowerradio.nl of via de app. Daar breng je jouw stem uit. En de meeste stemmen winnen. Oh, wat zijn we toch democratisch. Don't Stop Dus van LP.

0: Don't Stop gaan we tot 6 uur niet doen, want je luistert naar Achteraansluit op Girl Power Radio. En we zijn midden in de powerplaat kanshebbers die we aan het doornemen zijn. Wat vond je van deze, Noah?
1: Ik vond hem echt wel leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Zou je erop stemmen?
1: Ja, sowieso.
0: Kijk, dat is goed. Maar je hebt die andere twee ook nog niet gehoord natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Maar misschien moet ik nog even...
0: Ja, gewoon uit enthousiasme zou je gelijk je stem uit... Nou, dat is dan kan ik je vertellen dat het een moeilijke keuze gaat worden. Want we hebben nog zo'n hele goede plaat.
1: Ik kan sowieso nooit kiezen, dus dat is heel handig.
0: Oh, dat is... Oké, nou misschien moet je dan alvast maar op deze stemmen. Want dan heb je dat in ieder geval al gehad.
1: Ja, precies.
0: Als je maar stemt.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Inderdaad. En hoe kon je ook alweer stemmen?
1: Ja...
0: Via girlpowerradio.nl.
1: Natuurlijk, ja.
0: Of de app, inderdaad.
1: Hoe weet ik dat nou niet?
0: Nee, nou ja, dat is niet zo heel gek als je hier voor de eerste keer in deze studio zit. Dan
1: dat
0: vind ik dat niet zo heel gek.
1: Ja, dankjewel.
0: Eens even zien. We gaan naar Ellie Goulding.
1: Ook leuk.
0: Ook leuk. Tijdje niks meer van gehoord.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, dat kwam. Ze had in een relatie. Dat ging uit, helaas.
1: Oh.
0: Ze kreeg wel weer een nieuwe relatie. En die was intens. Die was zo intens dat ze er een liedje over schreef. De intensiteit van de liefde. Zo intens dat je eigenlijk niet meer zo goed weet wat je ermee moet. Nou, dan kun je er bijvoorbeeld een liedje over schrijven. En dat is exact wat Ellie Goulding deed. For Your Entertainment. Ja, daarom draaien we hem ook. Maar dat is ook de titel van deze plaat. Oh. En als je hem lekker vindt, dan kun je gewoon stemmen, hè? www.gulpa.radio.nl.

0: For Your Entertainment, Ellie Goulding als tweede kanshebber op de powerplaat van deze week. Wat vond je ervan, Noah?
1: Ja, ook goeie. Maar ze klonk wel anders.
0: Jawel, hè? Wel een nou, je bent niet de enige die dat zegt.
1: Ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar...
0: Nou, ik weet ik weet het niet helemaal zeker. Maar er schijnt zoiets in de ronde te gaan als dat ze met andere producers in zee is gegaan.
1: Oh, okay.
0: Die iets meer op de... Ja, hoe moet je dat zeggen? Meer... vocal processing eigenlijk hebben toegepast.
1: Ja, precies.
0: Waardoor ze, nou zeg maar dat ze de stem pakken en dan een soort van filter, soort snapfilter eroverheen gooien, maar dan voor je stem om het wat beter te laten klinken bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat hebben ze hier wat meer gedaan schijnt. Maar ja, het is iets wat recensenten ook al was opgevallen. Dus je bent niet de enige. Je bent een ja, dat vind ik ook
1: een
0: heel goed.
1: Goed oor.
0: Muzikaal genie eigenlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, nu is natuurlijk de vraag. Zo net was je helemaal fan van LP Don't Stop. En dan heb je nu For Your Entertainment Ellie Goulding. Waar zou je nou op stemmen dan, welke van de twee?
1: Waarom vraag je me dit?
0: Nou ja, omdat... Ja.
1: Ja, mag ik hier nog even over nadenken?
0: Dat is helemaal goed. Dan draaien wij ondertussen de laatste kans hebben op de powerplaat van volgende week. Namelijk van Miley Cyrus.
1: Ik was echt fan van Miley Cyrus vroeger.
0: En ja, nu niet meer?
1: Wel. Nee, ja, dat klinkt heel raar.
0: Wat is er gebeurd tussen jou en Miley?
1: Helemaal niks. Oh. Maar ik ken haar niet persoonlijk helaas, maar...
0: Nou, wie weet komt er ooit nog verandering in. Geen idee, maar ze heeft een track gemaakt, deze. En dat gaat over schermtijd bij kinderen.
1: Wat?
0: Schermtijd bij kinderen.
1: Je bent serieus?
0: Ik ben serieus.
1: Oh, oké.
0: Ze vinden namelijk dat er te veel op schermpjes wordt gekeken door kinderen.
1: Ja.
0: Nou, daar kunnen we het niet helemaal mee oneens zijn natuurlijk. En ze hoopt eigenlijk dat de kinderen van tegenwoordig iets meer opgaan in de muziek die ze horen.
1: Wat goed.
0: Best goed, hè?
1: Ja.
0: Nou, gaan we eens kijken of jij ook net zo in die muziek opgaat als Miley probeert te bereiken. En dan wil ik zo toch nog even van je weten welke je wil horen.
1: Is goed. Let's go.

0: Last Persuades, Miley Cyrus als derde kans hebben op de powerplaat van volgende week. En ja, nu ga ik je die vraag toch nog even stellen, Noah. Ik weet dat je het moeilijk vindt.
1: Ja.
0: Je kijkt er ook heel moeilijk bij. Dat is, ja, als je via Twitch meekijkt, zie je hoe zwaar ze het eigenlijk heeft. Stel dat je nu echt zou moeten kiezen.
1: Ja.
0: Wat zou dat dan zijn?
1: Mijn eerste gedachte was toch For Your Entertainment van Ellie Goulding.
0: Oh, oké. Nou, dan weet je wat je te doen staat, hè?
1: Stemmen.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens Provinciale Staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycott Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk.

0: Polly Dots met een ontzettend wijs advies. En dat geldt niet alleen voor de Dolly Dots. Want ik geloof, jij vertelde me ook net een verhaal. Iets met, zei je ook alweer?
1: Ja, een vriendin van mij die ging toch ook even net wat verder dan de meeste mensen zouden gaan.
0: Oeh, dus die wil jij zo even in het zonnetje zetten,
1: spannend,
0: denk ik. Verder ga ik jou even uitdagen ook. Want ik heb een dierengeluid voor je. Nog niemand heeft het ooit geraden. Dus aan jou de schone taak om dat zometeen eens even te doorbreken.
1: No pressure.
0: Precies, dat wou ik zeggen. Het is niet de track die we gaan draaien trouwens. We gaan deze draaien. Two Princes, Spin Doctors. Andorra is trouwens het enige land in de wereld die ook daadwerkelijk twee prinsen heeft. Weet je dat ook weer?

0: Ja, ja, mijn stembanden doen het niet meer. Die van jou nog wel?
1: Zo'n beetje.
0: Zo'n beetje. Ja, ja. Lekker meeviben.
1: Maar ja, jij praat ook wel meer dan ik doe natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is waar. Ik ga jou even aan het woord laten, want het is zo meteen tijd voor de praatplaat.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, elke dag een plaatje, uitgekozen door mijn co-host. En in dit geval is dat Noah. Noah, jij hebt een plaat meegenomen. En waarom? En hoezo? En waarom niet? En waarom wel? En nou, vertel.
1: Oh, zoveel vragen. Ja, ik heb dus echt super veel bewondering voor een van mijn beste vriendinnetjes.
0: Oh.
1: Want, zoals ik al zei, ze gaat zeg maar net even een stapje verder. Dus zij heeft vandaag eens een diploma-uitreiking voor haar tweede master.
0: Haar tweede master?
1: Ja, dus ik heb dan één master gedaan. En toen daarna was ik er wel een beetje klaar mee met studeren
0: snap
1: en zo.
0: Snap ik.
1: Heel veel mensen hebben dat wel, denk ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar zij dacht gewoon, niet.
1: Ja, nee, precies. Maar zij dacht nog gewoon even, doe er gewoon even eentje, nog eentje achteraan.
0: Jemig, de cremig.
1: En in rechten ook, hè. Dus dat lijkt me ook nog echt een stuk moeilijker dan wat ik heb gedaan.
0: Ja, dat is, wat heb jij gedaan?
1: Ja, mediacommunicatie. Ja,
0: ik heb een beetje ook dat een beetje gedaan. Dus ja, recht is wel een stukje moeilijker. Ja. Ja. Dus zij heeft haar tweede master in rechten nu.
1: Ja, echt bizar.
0: Wauw. En vandaag de diploma opgehaald?
1: Ja.
0: En nu gaat ze doorstuderen?
1: Nee, ze is al aan het werk. Dus volgens mij, ze weet zelf ook nog niet helemaal volgens mij wat ze wilde doen. Maar ze is nu in ieder geval onderzoeker bij een universiteit. Dus dat is wel heel leuk.
0: Jeetje, werken, ja. Twee masters en dan vandaag je diploma. Nou, ja. Ik vind het heel lief dat je voor haar een plaatje aanvraagt. Ik ben ook heel benieuwd, wat ga je aanvragen?
1: Ja, nou ja, zij is dus heel erg fan van Michael Jackson.
0: Aha.
1: Dus, eentje van Michael Jackson.
0: Eentje?
1: Don't Stop Till You Get Enough.
0: Don't Stop Till You Get Enough. Oeh. En hoe heet ze?
1: Jitske.
0: Jitske?
1: Als het goed is, luistert ze ook niet.
0: Oh, nou Jitske, als je luistert, van harte gefeliciteerd van mij en Noah. Deze is voor jou. En twee is wel genoeg, toch?

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Speciaal voor die vriendin van jou, Jitske, die 2 diploma's op zak heeft.
1: Ja, heel leuk.
0: Heel erg leuk. Ik heb ook iets voor jou trouwens.
1: Oh, wat fijn.
0: En dat is een dierengeluid. Jij mag zo meteen raden welk dier het is. En het is nog niet weer

0: Cut to the Feeling, Carly Rae Jepsen. Ben je er klaar voor?
1: Nee, maar...
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Kom maar door.
0: Kom maar door. Ja, je klinkt moedeloos. Moet. Ik heb ook zo vaak gezegd dat niemand het geraden heeft. Maar dat betekent dus dat er niks gebeurt eigenlijk als jij het ook niet raadt.
1: Ja, dat is waar.
0: Het ligt gewoon in de lijn der verwachting.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ik ga er
1: dat
0: gewoon...
1: Dat maakt wel minder erg.
0: Toch? Ja. Als je net bent ingeschakeld en je hebt geen idee waar je naar luistert. Nou, welkom. Dit is Achter aansluiten. Het leukste fileprogramma hier op Girl Power Radio. Tot 6 uur zijn we bij je. En ik neem iedere dag een dierengeluid mee voor mijn co-host. En vandaag is dat Noah? Jij bent de pineut.
1: Ja, dankjewel. Heel fijn.
0: Alsjeblieft, alsjeblieft. Het is nog nooit goed geraden. Dus ik ga het gewoon aan je vragen. Ik ga het je laten horen en misschien gebeurt er een wonder. En weet jij wel welk dier dit is?
1: Moet ik dat nu al zeggen dan?
0: Nee, heb je enig idee? Heb je gewoon enig idee? Gewoon...
1: Mijn eerste gedachte was een dolfijn.
0: Oké. Wil je hem nog een keertje horen anders?
1: Ja, graag.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon eventjes doen. Ja, moeilijk. Ik kan je in ieder geval vertellen dat dolfijn niet goed is.
1: Nee.
0: Wat het dan wel is, is een instinkertje. Ik ga je een hint geven in de vorm van muziek. Eens even zien. Dit zijn de Beatles.
1: Ja.
0: Come Together.
1: Ja.
0: Die hoor je nu. Dat is je hint. Ja, hij is wat ver gezocht en ik ga hem zo meteen uitleggen, maar dat zo meteen.

0: Nee hoor, je speakers zijn niet stuk. Je hoorde namelijk eerst de Beatles en vervolgens het dierengeluid waar wij naar op zoek zijn. Ik zal het je nog één keertje laten horen. Ja, wat is toch dat geluid, dat dier waar wij naar op zoek zijn? Noah, jij hebt zelfs je hulptroepen ingeschakeld. Je hebt contact met je moeder die mee zit te luisteren en heel hard haar best doet om te raden wat het is.
1: Ja, om mij een beetje te helpen. Mag ik het zeggen?
0: Jij mag zeker een pogingje wagen, ja.
1: Zij denkt dus, en dat denk ik dus ook, want zij weet alles.
0: Zij weet alles, ja. De alleswetende moeder. Gaan we dan, dat wordt bij deze getest.
1: Dat het een walrus is?
0: Oh! Oh, shit, shit. Oh, wil je nog een andere poging?
1: Een zeehond?
0: Ah, helaas.
1: Wat erg.
0: Ja, wat erg. Het is eigenlijk een heel leuk dier. En de Beatles, die hebben namelijk een album genaamd Abbey Road.
1: Ja.
0: Ken je dat album?
1: Ja, natuurlijk.
0: En zij lopen daar op een...
1: Een zebrapad.
0: Dus dan is het een...
1: Een zebra?
0: Ja! Het was inderdaad het geluid van een zebra. Je verwacht het niet, maar dit maakt dat gestreepte beest. Gelukkig maken de Weather Girls een ander geluid.
2: Hi, we're your Weather Girls. And have we got

0: It's raining, man. Nou, ik heb vooral druppels gezien vandaag. Weinig mannen uit de lucht. De Weather Girls worden hierbij achteraansluiten op Girl Power Radio. Hey, en ik ben niet echt een TikToker, maar of een social media ganger. Maar jij bent er iets actiever en jij kwam iets geks tegen.
1: Ja, op Instagram vandaag.
0: Iets met de Meilandjes en zo.
1: Ja, ze zijn weer terug op een of andere manier.
0: Maar wel anders dan anders.
1: Ja.
0: Ja, ik heb zoveel vragen. Die ga ik je zo meteen allemaal stellen. Maar eerst even die ene andere vraag.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat nu 940 kilometer in totaal. En het verkeer merkt dat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet. Het rijdt langzaam 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk. En 19 kilometer met meer dan een uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en omrijden kan het best via Wassenaar over de A44. Dan nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 40 minuten vertraging tussen Bunnik en Woerden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn twee rijstroken dicht en ook hier doe je er meer dan een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

Never alone. Nee, dat doe je ook niet als je in de file staat. Dat is echt het enige voordeel in de file staan. Je bent nooit alleen. En je kan gewoon lekker naar achteraan sluiten blijven luisteren tot

0: Redbone, Come and Get Your Love.
1: Kanshebber nummer 1.
0: Nee, dat is helemaal niet wat ik wilde afspelen. Dit wilde ik natuurlijk doen.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, maar die kanshebber nummer 1, dat gaat natuurlijk over de powerplaat. En daar heb je daar nog niet op gestemd. Doe dat dan gelijk even www.gulpowerradio.nl. Nou, dat wil je weten welke de kanshebbers zijn? Check dat dan daar ook even. Want wij gaan even iets anders checken. Ik ga even iets checken wat jij mij vertelde.
3: Ja.
0: Want ik ben niet zo actief op sociale media en ik kijk ook weinig reality-series. Jij daarentegen kwam iets op Insta tegen.
3: Oh, geweldig. Heb je echt nooit de Meilandjes gekeken? Chateau Meiland?
0: Nee, ik heb nog nooit de Meilandjes gekeken.
3: Oh, vind ik zo leuk.
0: Ja, wat is daar zo leuk aan dan?
3: Ja, ik weet het niet.
0: Ah, dat hele geneuzel
3: over
0: dat...
3: Zij zijn gewoon leuk, denk ik dan.
0: Ja, wat? Waarom? Ik bedoel, het is...
3: Oh, grappig. Ik vond het gewoon echt leuk, heerlijk om naar te kijken, ja.
0: Oké. Jij bent fan. Jij bent echt fan.
3: Ik ben wel fan. Nou,
0: en maar dus, jij bent ook heel blij nu.
3: Ja, want ze komen weer terug. Want ze waren even gestopt. Ze hebben volgens mij wel nog wat... Nee, ze begonnen eerst met Chateau Meiland dan. En toen op een gegeven moment zijn ze gestopt. Toen kwamen ze weer terug naar Nederland. In ieder geval, ze doen geen reality meer.
0: Oké.
3: Maar ze komen nu dus terug in de vorm van een bioscoopfilm.
0: Een bioscoopfilm?
3: Ja, dat had ik ook niet helemaal verwacht.
0: Maar echt helemaal gespeeld? En gewoon zeg maar helemaal geacteerd.
3: Ja, volgens mij wel.
0: Eens even kijken of ik die trailer ergens of een stukje van die trailer kan vinden. Oh ja. Oh wacht. Zullen we eens een stukje luisteren van die trailer?
3: Graag.
0: Nou, ben ik benieuwd.
4: Dat zijn de Meilandjes van mijnen.
5: Dit is Therese, dat is Lucas en wij zijn de buurtjes van die kant.
6: Wat heb je nou weer gedaan?
4: Wat ik heb gedaan?
6: Jouw DNA zit op het lijk.
4: Dan moet ik de gevangenis in. Dat overleef ik nooit.
7: Wij moeten zo snel mogelijk van het lijk af.
0: Oh, oké. Dit klinkt wel als een hele slechte Nederlandse film, maar ook wel weer...
3: heel graag zien.
0: Wanneer, waar is hij te zien?
3: 17 december in de bios, als het goed is. Chateau Moordland heet het.
0: Oh, ook weer zo'n super originele naam. Nee, super. Nee, top. Super. Chateau Moordland.
3: Heerlijk.
0: Over een lijk hoor ik, over vermoorden. Weet je, heb je enig idee waar het over gaat?
3: Volgens mij dat ze een nieuw huis gekocht hebben en dan geven ze een housewarming. En dan inderdaad is er ineens een lijk ergens en dan moeten ze dat gaan oplossen.
0: Hilarisch. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als die Meiland ineens voor mijn neus zou staan met een mes, zou ik helemaal niet zo heel bang zijn eigenlijk.
3: Ja, ik weet niet. Ik zou überhaupt gewoon bang zijn van iemand met een mes voor mij.
0: Goed punt. Ja, dat is oké.
3: Ik weet het nooit, hè.
0: Een kleuter met een mes?
3: Fucking eng, ja.
0: Ja, dat is oké. Ver en over. Ja, Chucky en dat soort dingen. Ja, nee, laat maar gaan. En weet je iets over of ze ook teamsongs hebben? Of titelsongs of iemand helemaal muziek voor laten maken?
3: Ik heb echt geen idee eigenlijk.
0: Nee, ik ben wel nieuwsgierig welke muziek daar dan zou bij horen.
3: Dat is een goeie.
0: Ja. Nou, ik denk deze niet in ieder geval. Die River, Tom Gregory. Lijkt me niet, hè?

0: ja, toch een soort van zon door je speakers, hè?
1: Ja.
0: Want het is me toch een partij regenachtig.
1: Ja, heel jammer.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, jij zit ook, jij draait je hoofd naar buiten richting het raam.
1: Ja, ik wil eigenlijk ook gewoon niet kijken.
0: Nee, zullen we dat ook maar niet doen?
1: Nee.
0: Nee, we gaan wel even zonneschijn door de speakers laten gaan.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, in de vorm van complimenten, want het is 5:50, bijna het einde van achteraansluiten. En aan het einde wil ik dan altijd even een paar mensen in het zonnetje zetten. Omdat, zo'n dag als vandaag is dat natuurlijk altijd wel fijn. Ik ben weer de straat op gegaan en ik heb even wat complimenten verzameld. Dus die ga ik gratis, gaan wij gratis voor hen bezorgen. Zullen we maar gewoon doen?
1: Laat ze maar horen.
0: De complimenten van vandaag.
3: Compliment voor mijn beste vriendin, omdat ze altijd gewoon voor me klaarstaat. Dus daar ben ik heel blij mee.
4: Voor mijn man, die altijd voor mij goed zorgt.
5: Ja, voor mijn moeder, want ik ben gewoon heel trots op mijn moeder.
6: Ja, compliment van de mij is gewoon moeder. De beste is gewoon moeder voor de hele wereld. Zij heeft echt goed bezorgen voor ons. Wij hebben met haar gewoond. 8 mensen in haar huis. Zij kan heel goed zorgen. Eten maken, lekker eten, alles. Ik hou van jou, mijn schoonmoeder.
0: Ah,

0: Don't Leave Me Now van de Lost Frequencies en Joe Koss. En ik moet zeggen, ik ga er wel vandoor, maar niet getreurd. Want de studio wordt gewoon overgenomen door niemand minder dan...
1: Tempora.
0: Hé, je microfoon staat uit. Wacht, dit doen we gewoon even opnieuw. Ja, door niemand minder dan...
2: Tempora. Ja, die ging beter.
0: Godzonder, al die knopjes... Ik had dit helemaal voorbereid. Ik denk, ik wil jou onder luid gejuich naar binnen halen. Want het is een speciale dag weer. Jij gaat gewoon live zometeen.
2: Absoluut, ja. Samen met Pasquinel. En dat is ook wel heel erg leuk.
0: Wat gaan jullie doen?
2: We hebben dadelijk gelijk spel, het sportprogramma van Girl Power Radio. Dus we gaan lekker 2 uur lang mekkeren over sport. En heel veel lekkere muziek draaien natuurlijk.
0: Oh, en ja. Komen er nog bijzondere sporten voorbij? Of zijn
2: ja, zeker. Hebben we weer een hele bijzondere sport voor jullie. Ik ben nog niet helemaal uitgepraat over de bijzondere sport van vorige week. Namelijk de slakkenrace met Snailer Swift. Dat is echt, sorry. Het was echt een hoogtepunt in mijn carrière, dit. Maar we hebben vandaag weer een bijzondere sport en bijzondere sportvrouwen en heel veel sportnieuws natuurlijk.
0: Kijk, ja. Dat is ontzettend leuk. En dan zit je hier samen met Pasquinel.
2: Ja.
0: Geen gast, want dat is op donderdag.
2: Geen gast, want dat hebben we tegenwoordig inderdaad op donderdag. Gelijk spel, vertel. Maar we gaan vandaag wel alvast een beetje een tipje van de sluier oplichten. Voor de mensen die de socials niet hebben gezien, want daar is het eigenlijk al verraden. Maar goed, we hebben een hele bijzondere gast donderdag.
0: En dat arme tipje van de sluier, die wordt zomaar opgelicht.
2: Zo gaat dat, de sluiers.
0: Zo gaat dat hier. Zo, dankjewel dat je hier wil zijn en de studio van mij overneemt. Dan kan ik lekker naar huis en Noah ook.
2: Ja, als er geen file meer is, hè?
0: Nou, ik denk dat wij... Daarom dacht ik ook, ik ga gewoon lekker snel. Want volgens mij duurt het nog wel even voordat die files zijn opgelost.
2: Ja.
0: Morgen zit ik hier weer. Noah, jij bedankt.
3: Dankjewel.
0: Jij zit hier vast en ook wel weer een keertje. Wanneer precies? Dat is altijd maar weer de vraag hier. Ik vond het leuk.
3: Ik ook.
0: Tot morgen en jij tot zo, Deb.
2: Joe.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchet houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen. Ze vermoeden dat ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Goed nieuws, want we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Er is nog 790 kilometer file op de Nederlandse wegen te zien. Dat de dagelijkse files langer zijn, dat merken we aan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam over 16 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog een file op de A4, maar dan richting Den Haag, want tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk beland je in de file. Het komt door een ongeluk. Twee

0: Ja, dames en heren, welkom bij Gelijkspel. Het is dinsdagavond en dat betekent dat je luistert naar Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. Met heel veel sportnieuws, sportfeitjes en natuurlijk heel veel lekkere muziek ook tussendoor. En we hebben weer een bijzondere sport. Mijn naam is Deborah, maar ik ben hier gelukkig niet alleen vandaag. Ik ben hier namelijk met Pasquinel. Yay!
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom. Ja. Leuk, fijn dat je er bent. Ja. En ons komt versterken, want we gaan het hebben over hoe het weekend was. Het sportverslag van de afgelopen week. Daar beginnen we mee.
1: Ja, daar beginnen we mee. Ja, nou, we zijn begonnen met eigenlijk dat onze Max Verstappen weer eens een podiumplek had. Hè?
0: Ja, ik heb het even gemist, moet ik zeggen. Hij gaat niet zo lekker, hè, op het moment.
1: Nee, het maar, gaat niet zo lekker. Maar op Monza reed hij naar de derde plek vanaf een moeilijke positie. Dus dat was fantastisch om te zien.
0: Dat is natuurlijk wel gewoon hartstikke goed. Misschien komt hij er gewoon weer lekker in. Oh, another one. Excuse. Ja, dat was handig.
1: Deze kwam er wel goed in. Dus ja, als Max Verstappen het ook zo gaat doen, dan gaat het vanzelf goed.
0: Dat is even een achtergrondmuziekje voor Max Verstappen. Dat vindt hij vast. Dat kan hij vast waarderen. En wat is er nog meer gebeurd dit weekend, Pasquinel?
1: Ja, we hadden natuurlijk ook in het vrouwenvoetbal waren er natuurlijk ook wat uitslagen. Er waren ook verrassende uitslagen.

0: Kijk, ik had van de week hadden we het over gehad met Rea dat PSV. Of dat Feyenoord het fantastisch had gedaan tegen Anderlecht. Door zich te plaatsen voor het Europese voetbal. Maar ze speelden dit weekend tegen PSV. En gingen ze met 0-6 onderuit.
1: Ja, dat was wel echt even een beetje een moeilijke uitslag. Ja, voor
0: ik heb die wedstrijd in de bus onderweg naar PEC zitten kijken.
1: En je hebt gezien ook.
0: Ja, het was een bijzondere wedstrijd.
1: Slachtpartij dus gewoon eigenlijk.
0: Ja, het was onverwacht eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Dan hadden we ook nog AZ tegen FC Utrecht. Dat eindigde in een 1-0. En Ajax de Graafschap eindigde in een 1-0 voor Ajax.
1: Ja, dat klopt. Ook zie dat het hier helemaal verkeerd staat. Dit is wishful thinking.
0: Gelukkig dat ik dan de uitslagen weet. Ja, als ik het op jou had moeten vertrouwen.
1: Dan was het nu al misgegaan en had de Graafschap gewonnen.
0: Maar dat eindigde in een 1-0 voor Ajax. En dat was pas in de 87e minuut. Nou heeft Ajax wel wat kansen gehad. En die benutten ze niet. Maar
1: het is toch wel bijzonder.
0: Ik vind verrassend dat de Graafschap het verrassend goed doet tegen de grote clubs.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: ADO heeft natuurlijk al een oefenwedstrijd ook tegen ze gespeeld. Hè?
0: Die ging ook niet helemaal.
1: Dat ging ook niet helemaal.
0: En dit weekend mogen we voor het Echi tegen de Graafschap. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.
1: Nou, ik
0: en,
1: ook.
0: Twente, Heerenveen eindigde in een 5-1 overwinning voor FC Twente. Die gewoon weer op stoom is.
1: Dat is ongelooflijk. Die gaan echt als een trein. Ongelooflijke uitslagen zijn dit.
0: Dan heb ik nog de leukste uitslag van het weekend voor jou. Dat was PEC Zwolle tegen ons ADO Den Haag.
1: Ja, precies. Daar willen we natuurlijk wel heel even over hebben. Want wat is er gebeurd daar?
0: Ja, daar die wedstrijd eindigde in een 2-4 overwinning voor voor mijn heldin. wij kwamen daar op 1-0 voorsprong. Ik vond de eerste 15 minuten een goede wedstrijd. We maakten 1-0. Werd wat moeizamer. We kwamen eigenlijk achter met 2-1. En dan denk je, nou, dat wordt een moeilijke pot.
1: Ja.
0: En PEC werd op dat moment wat sterker. En hielden we gelukkig de 3-1 van ons af.
1: Ja, precies.
0: En uit het niets scoorden we de 2-2.
1: En dit was voor de rust nog, hè, geloof ik.
0: Het was voor de rust. We gingen rusten en na de rust stond er een heel ander ADO op het veld.
1: Ja, heel bijzonder wel om te zien, hè?
0: Ja.
1: Dat er zo'n verschil kan zijn.
0: En natuurlijk
1: een
0: fantastisch Floortje Bol die 3 keer scoort. En
1: een hat-trick.
0: En het derde doelpunt was wel...
1: Dat was prachtig, hè? Geweldig. Ongelooflijk, wat een knaller. Wat een ontzettend mooi doelpunt om te zien. Ja, daar waren we erg blij mee natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, dat waren inderdaad de voetbaluitslagen. En we hebben natuurlijk ook nog wel wat tennisnieuws. Iga Świątek is verrassend uitgeschakeld in de 8e finales van de US Open. De Poolse winnares van 2022 verloor ondanks een goede start van de Chinese Zhen Qinwen. En Coco Gauff en Mira Andrieva haalden wel de laatste 8. Dus die gaan door. En Potic van de Zandschulp heeft op de US Open ook zich geplaatst of de kwartfinales gehaald van een Grand Slam toernooi. In een partij van 5 uur en 13 minuten.
0: Ja, dat zijn slachtingen.
1: Ik denk dat hij daarna wel een beetje moe was.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja dat is...
1: Ja, onze tennister Rikke de Koning, powered by Girl Power Radio, heeft het dit weekend tot de halve finale geschopt van het ITF W15 toernooi in Haren. En daar is zij gestrand tegen de Amerikaanse M. Horvit, maar toch een hartstikke goede prestatie van onze Rikke.
0: Knappe prestatie, zeker.
1: Zeker, absoluut. Ja, en zij speelt ook zoveel wedstrijden, joh. Dat is echt ongelooflijk. Ik verwacht wel dat we haar over een paar jaar ook nog wel een keer op een Grand Slam toernooi terug gaan zien.
0: Dat is toch gegund?
1: Ja, absoluut. Femke Broeders-Bol wist zaterdag in Brussel bijna voor het eerst Audrey Werro te verslaan op de 800 meter. De Zwitserse is een fenomeen op deze afstand. En Femke Bol is natuurlijk overgestapt, hè, naar deze afstand, de 800 meter. En ze doet het eigenlijk gewoon fantastisch goed. Want nu had ze maar een voorsprong van 0,06. Dus daar heeft 0,06 seconden verschil. Daar heeft Werro mee gewonnen. En ze krijgt nog één kans om Werro te verslaan. Namelijk komend weekend. Ultimate Championship in Budapest. Dan ben ik ook wel heel benieuwd naar dit evenement. Want dit wordt wel een spektakel. Ze beloven alle topatletes van de wereld. En er is goed prijzengeld te verdienen ook, geloof ik. Dus de Ultimate Championship. Ja, ik ben heel benieuwd. En dan handbikers Mitch Valize en Chantal Hane hebben de wereldtitel veroverd in de wegwedstrijd van de WK Parawielrennen. En overigens heeft Nederland zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen. Voor de Paralympische Spelen, moet ik zeggen. Bij het wielrennen. Dus dat is hartstikke goed. Ja, en dan zaalvoetbalnieuws. Daar moeten we het wel even over hebben. Want afgelopen vrijdag speelden de dames van Futsal Haaglanden, also powered by Girl Power Radio, de Supercup tegen Os Lusitanos. En dit is zaalvoetbal, maar dat is gewoon een beetje hetzelfde als grasvoetbal, zeg maar. In die zin dat ze dus de winnaar van de Eredivisie tegen de bekerwinnaar zetten. En dat is dan de Supercup. Het was een hele spannende wedstrijd. Uiteindelijk eindigde het in 3-2 voor Os Lusitanos. Maar Futsal Haaglanden heeft zeker laten zien dat ze klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Hele mooie acties gezien. En eigenlijk waren ze ook een groot deel van de wedstrijd gewoon dominant. Alleen, je weet het met voetbal. Die bal moet erin.
0: Ja, alleen de doelpunten tellen.
1: Ja, precies. Ja. Dus... Os, de paar kansen helaas, die ze gehad hebben, hebben ze goed benut. Dat moeten we ook gewoon zeggen. Dat is,
0: we hadden het ze zo gegund.
1: We hadden het ze ontzettend gegund. Want ze hebben zo ontzettend hun best gedaan. Dus dat was een beetje het sportnieuws van de afgelopen weekend. Ik zag wel dat er dat Polak misschien een bijbaantje moet gaan zoeken. Zoiets las ik.
0: Bij vrouwenvoetbalnieuws zag ik dat voorbij komen. Sjaak had de meiden hadden had ze een pizza beloofd.
1: Ja.
0: Als ze zouden winnen.
1: Dus
0: Sjaak moest 30 pizza's aanschaffen. Dus op de terugweg hadden wij allemaal een lekker pizzatje in de bus.
1: Dat is wel heel bijzonder, hè? Ja. Nou, dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Ik hoop niet dat hij echt de krantenwijk moet gaan vinden nu. Maar hartstikke mooi gebaar. En die beiden hebben een fantastische wedstrijd gespeeld. Dus daar zijn we sowieso heel trots op. We gaan even lekker naar de muziek en dan zijn we dadelijk bij je terug. En dan gaan we je vertellen wie er donderdag te gast is bij ons bij Gelijkspel. Vertel. Na de muziek.
2: Hier is je dagelijkse dosis Girl Power.

0: Ja, en welkom terug bij Gelijkspel. Je luistert nog steeds naar Gelijkspel en we gaan het hebben over de gast van aanstaande donderdag. En dat is een hele bijzondere gast, dat mag ik wel zeggen. Dat moet je zeker gaan luisteren, want wat een ontzettende powervrouw is dit, zeg. Ik heb het over Lisa Peters, onze downhill speedskater. En ja, zij gaat dus op zo'n skateboard gewoon met 110 km per uur ongeveer een berg af. En dan niet recht naar beneden. Er zitten ook nog bochten in zo'n parcours. Ze zitten dan met 4 verschillende personen meestal in een race. En dan moet je zorgen dat je als eerste beneden bent. En niet uit de bocht vliegt. Vooral dat is...
1: Ik vind dat gewaagd, hoor.
0: Ik vind dat ook heel gewaagd. En soms zien we filmpjes ook bij haar voorbij komen. En dan heeft ze niet eens echt goede bescherming om. Tijdens de wedstrijd moeten ze wel een soort beschermend pak aan. Maar tijdens de trainingen zit ze gewoon tussen de auto's. Dan worden die wegen ook niet afgezet. En zit ze gewoon, gaat ze keihard naar beneden. En dan rijdt er wel iemand voor. Die zegt dan, hey, er komt een rode auto naar boven, let op. En dan moet je dus zorgen dat je met je skateboard even aan de goede kant van de weg blijft. En als het dan weer vrij is, dan kan je weer lekker uitzwieren om die bochtruimte te nemen en dat soort dingen.
1: Dat is echt een powervrouw, hè?
0: Dit is een hele pittige, hoor. Ja. Echt een thrillseeker, om het zo maar te zeggen. En ze is ontzettend goed in wat ze doet. En dat vinden wij natuurlijk heel leuk. Want dit is een van de sportvrouwen die wij ondersteunen met Girl Power Radio. En ze doet deze sport inmiddels al 10 jaar. En ze gaat als een trein niet alleen bergafwaarts op de skateboard, maar dus ook in deze sport. Want ze is momenteel nummer 1 van de vrouwen.
1: Ja,
0: in de wereld.
1: Daar mag je toch trots op zijn.
0: Daar mag ze absoluut ontzettend trots op zijn. En wij zijn ook ontzettend trots op haar natuurlijk. Dat ze zich zo ontzettend inzet voor deze sport en zoveel gegroeid is. En nu op dit punt staat. Ze gaat binnenkort deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Paraguay. Dus we zijn heel erg benieuwd wat ze daar gaat laten zien. Ik had wel een vraag voor haar. Namelijk of ze ook contact mag maken in deze sport. En hoeveel dan? Je mag je iemand over het randje duwen als je zeg maar langs zo'n bocht komt waar geen vangrail is. Want ze zitten dus ook nog eens heel vaak in landen waar niet overal vangrails zijn.
1: Nee.
0: Paraguay en dat soort hoeken.
1: Ik vind het op vakantie al in de auto, vind ik het al denk ik bergafwaarts.
0: Is zelfs een beetje spannend, hè?
1: Dan wordt het al spannend dat je denkt van, ik zie dat refrein,
0: we hebben het over muziek.
1: Ja, nee, maar dan denk ik, jeetje, weet je, maar laat staan op je skateboard.
0: Ja, dat lijkt me ook echt heel erg spannend. Ik geloof niet. Nou, ik zal je verklappen. Ik ben 1 keer bij de Brienoordbrug naar beneden gegaan om mijn skates.
1: Ja.
0: En ik wilde helemaal niet snel. Nee, ze hebben een fietspad.
1: Oh, okay.
0: Nee, is een fietspad daar. Maar het is best wel een steile brug.
1: Ja.
0: Naar boven was al. Ik was al licht uitgeput toen ik daar aankwam. En toen stond ik daar boven op die brug. En als je op skate staat, dan sta je ook natuurlijk net iets hoger. En ik zag zo'n laag hekje naast me, waar ik vrij makkelijk. Mijn zwaartepunt was boven het hekje. En ik dacht, ik vind dit heel erg spannend. En ik zal je toegeven, maar dit ga ik natuurlijk nooit aan Lisa vertellen. Dat ik op mijn billen naar beneden ben gegaan. Ik durfde niet. En ik ben best wel een redelijk goede skater. Dat durf ik over mezelf te zeggen. Maar ik vond het heel erg spannend. En dan zit je dus op een fietspad in een soort gecontroleerde setting. Met al mijn bescherming, want zo ben ik. En zij doet dit gewoon in een topje en een korte broek. En dan
1: maar jij was dan vroeger
0: gaat ze
1: ook
0: naar
1: niet
0: beneden.
1: Zo'n kind die vroeger op naar de hoge duikplank ging en dan het puntje dan toch weer terugkeren naar beneden.
0: Ja, ik was wel dat kind, ja. En dan wel een paar keer proberen.
1: Ja, toch weer naar boven.
0: Want wel willen.
1: En
0: wel
1: de eerste
0: willen.
1: Kinderen uitlachen op de lage plank van, sowieso. Kijk eens, ik loop naar boven. En dan boven toch niet durven.
0: En dan denk ik, oh nee, ik moet nu echt heel nodig naar het toilet. Nee, ik kan nu echt niet springen, sorry. Ik moet echt naar beneden. Ja, zo'n kind was ik wel een beetje. Dat heb jij goed ingeschat. Ja, dus Lisa Peters is binnenkort bij ons in de studio. Aankomende donderdag kan je daarnaar luisteren tussen 6 en 7. En ik kan je nu afklappen. Dat is echt een heel leuk gesprek. Dus echt, wees erbij.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Je luistert nog steeds naar Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. Met vandaag Pasquinel en Deborah. En we hebben voor jou een bijzondere sportvrouw. Welke dame heeft iets bijzonders betekend voor de vrouwensport? Nou ja, dat kan een sporter zijn, maar dat kan ook voor dit. In dit geval is het geen sporter, maar wel een...
1: Zangeres.
0: Een zangeres.
1: Ja,
0: precies. Ja, ik vind dit wel echt een leuk nieuwtje. Melanie Jane Chisholm, beter bekend als Melanie C of Mel C, is een Engelse zangeres en songwriter. En ze werd beroemd in de jaren 90. Van welke fantastische popgroep was zij ook alweer?
1: Dat was van de Spice Girls.
0: Ja, precies. Spice Girls. En zij kreeg de bijnaam Sporty Spice. En ze droeg ook altijd zo lekker trainingsbroekje en zo. En ze was altijd lekker een beetje sportief gekleed. Ik moet zeggen, zij was wel echt een van mijn favorieten, hoor.
1: Ja?
0: Ja, absoluut. Ja, ik identificeerde me wel met haar. Want ik had altijd een beetje dezelfde kledingstijl ook vroeger. Nou, waarom gaan we het hebben over haar? Zij is de nieuwe shirtsponsor van het eerste vrouwenelftal van Sheffield FC. Voor het komende seizoen van 2026-2027. Haar naam staat dus gewoon op het shirt.
1: Ja, dat is wel
0: als sponsor.
1: Bijzonder. Ja, nou, dat is toch mooi?
0: Ja, ik vind dat echt fantastisch.
1: Ja, als je dat voor elkaar krijgt, is het goed.
0: Ik neem aan dat ze daar wel gewoon ook vet voor betaald heeft. Maar de opbrengsten gaan naar de club zelf. En naar grassroots voetbal. En grassroots voetbal is eigenlijk elk niveau van voetbal dan niet professioneel en elitair is. Dus dat is, nou, zoals ze het zelf omschrijven, de levensader van het spel. Het stimuleren van massale deelname aan de sport. Dus het maakt niet uit of je ooit nog goed gaat worden of niet. Of je kan voetballen of niet. Of dat je al dusdanig oud bent dat we denken, joh, misschien moet je het niet meer doen. We willen gewoon dat zoveel mogelijk mensen voetbal spelen.
1: Lekker om plezier.
0: Precies.
1: Gewoon lekker plezier.
0: Juist. Het gaat om het stimuleren van de interesse in sport en het bieden van nieuwe mogelijkheden voor mensen van verschillende sociale achtergronden. En ja, dat is dus kindervoetbal bijvoorbeeld, school- en jeugdvoetbal, amateurvoetbal, voetbal voor spelers met een beperking, voetbal voor veteranen en wandelvoetbal. En ja, dat hebben we al een keer besproken in de bijzondere sport.
1: Ja.
0: wandelvoetbal. Dus dat is grassroots voetbal. Dat is eigenlijk alle voetbal die door de massa wordt gespeeld en dus niet door de professionals. Daar gaat het om. En een deel van die opbrengsten van het shirt gaan dus naar het team zelf. En dan ook de vrouwen.
1: Ja.
0: En dus naar grassroots voetbal. Nou, ik vind het heel erg leuk.
1: Is een mooi initiatief van haar, toch?
0: Is een absoluut mooi initiatief. En ze heeft aangegeven dat ze daar heeft opgetreden ooit solo. En dat zij wel echt een gevoel heeft met deze club. En deze omgeving. En dat zij daarom deze keuze heeft gemaakt. Ik vind het heel gaaf. En ik ga zeker kijken of ik hem ergens kan scoren. Want stiekem vind ik dit toch wel...
1: Ik voel hier wel dat wij onze Haagse Anouk misschien voor onze vrouwen voor achterop het shirt moeten
0: gaan. Dat zou ook wel een hele leuke zijn, hè? Ja, we kunnen dit idee gewoon stelen. En ik ga ervan uit dat deze vrouw best wel wat shirtjes gaat verkopen. Ik denk dat deze naam op het shirt en het hele verhaal erachter... Dat toch wel voor gaat zorgen dat er wat meer mensen deze shirtjes gaan kopen. Ja. Dus misschien wel een goed idee, Pas.
1: En vandaag hebben we Girl Power Anouk.
0: Ja, precies. Waarom niet? Waarom niet? Laten we het gewoon eens een keertje kijken of dat mogelijk is. Maar voor nu hebben we natuurlijk klaarstaan voor jullie de Spice Girls.

0: Zo, gingen wij even terug in de tijd, of wat?
1: Nou,
0: heerlijk.
1: Lekker mijn jukebox van de donderdag.
0: Nou, inderdaad. Inderdaad. Ja, we zijn aangekomen bij de sportstelling van de week. En dat is een stelling die we hebben verzonnen en die we nu lekker met elkaar kunnen gaan bespreken. En de stelling van deze week luidt als volgt. Topsporters die goed verdienen boven een bepaalde grens, zouden een deel van het inkomen moeten investeren in de jeugdopleiding. Wat vind je daarvan, Pascal?
1: Als ik heel eerlijk ben,
0: ja.
1: Ik vind dat andere persoon zelf moet, die moet dat zelf bepalen.
0: Je vindt dat geen verplichting zou moeten zijn, maar dat iemand daar gewoon zelf initiatief toe zou moeten nemen of niet?
1: Ja, ik ben...
0: Hij wil.
1: Ja, ik ben een persoon die sowieso niet van verplichtingen...
0: Nee.
1: Dus ik vind dat moet in jezelf zitten, dat moet je zelf willen en dan is het ook gegund.
0: Ja, precies.
1: En dan doe je het ook met een goed hart.
0: En dan komt het uit een goede bedoeling.
1: Ja, dat is hetzelfde als jij nu hier een salaris krijgt en morgen wordt het bepaald van oké, jij verdient boven die norm. Dus gaat zoveel bedrag gaat er vanaf, want dat gaan we storten naar, ik noem maar wat.
0: Naar de Belastingdienst. Nou, volgens mij gebeurt dat.
1: Ja, dat naar de Belastingdienst. Maar noem eens even een goed doel.
0: Greenpeace of zo.
1: Ja. Maar dat wil je zelf
0: verplicht,
1: bepalen,
0: Oké. Dat snap ik wel, dat ben ik wel met je eens. Maar wat als er dan gewoon heel weinig geïnvesteerd wordt in jeugdopleidingen?
1: Dan moet de bond het anders doen. Dan moet je zeggen, we betalen de topsporters. Maar, weet je, er gaat zoveel procent...
0: Gaat naar de jeugd.
1: Naar de jeugd. Dus jij krijgt je salaris. Maar daar hebben we hun wel al afgehaald wat we naar de jeugd sturen, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Maar niet dat je het doet pijn als het op jouw salarisstrook staat en je bent verplicht om dat af te staan. Snap wat ik bedoel? Dus je moet gewoon daar een percentage van. Oké, de supporters gaan of de sporters gaan dat verdienen en dat haal ik eraf. Want dat is een percentage voor de jeugd.
0: Ja, precies. Ja, ik denk ook dat je daar wel gelijk in hebt natuurlijk. Alleen, ik vind wel dat sporters die echt goed verdienen, want zoveel zijn dat er natuurlijk niet.
1: Nee, maar ik heb wel het idee dat
0: Iets mag terug.
1: Maar ik denk dat
0: teruggeven.
1: Als ik zo kijk naar een Ronaldo en een Messi, dat die volgens mij best wel wat. Een Ronaldo sowieso, hè? Volgens mij die doet echt.
0: Die verdient heel goed, ja. Of wat wou je zeggen?
1: Volgens mij doet hij echt wel heel veel voor.
0: Oh, dat zou kunnen. Dat moet ik eerlijk zeggen dat ik me niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze daar heus wel iets aan zullen bijdragen.
1: Nou, als ik zoveel zou verdienen, zal ik dat ook doen.
0: Ja, precies. Maar dat komt dan uit jezelf.
1: Maar dat komt uit mezelf, ja.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook misschien wel heel veel die denken, ja, luister.
1: Ja, waar is die grens? Maar ga je dan, weet je, dan krijg je die ene grens, weet je. Stel dat het 10.000 per maand is.
0: Ja.
1: En jij verdient 9,50, dan hoeft het niet.
0: Dan hoeft
1: diegene
0: het niet.
1: Die 10.000 verdient, die is 2.000 euro aan.
0: Ja, en dat is altijd wel weer een beetje zuur.
1: Dan
0: krijg je daar weer moeilijke gevoelens
1: over.
0: Ja,
1: ik vind dat dat uit jezelf moet komen. Maar dat is een mening, hè?
0: Dat is heel goed.
1: Ik vind dat moet. Maar...
0: Ja, nee, ik denk ook wel dat ik het met je eens ben. Dat het uit zichzelf zou moeten komen. Alleen ik vind wel dat topsporters die echt goed verdienen ook wel iets terug mogen doen voor jeugdopleidingen. Ik denk dat heel veel dat ook zeker doen. En ook topsporters trouwens die niet heel goed verdienen, maar die doen dat. Hè?
1: Ik denk als je een topsportmentaliteit hebt, dat je dat juist in je zit, denk ik.
0: Ja, want
1: wilt
0: toch...
1: Want jij wil juist dat diegene onder je ook weer...
0: Precies.
1: Dat kunnen. Dus ik denk dat dat er gewoon al in zit in een topsporter. Want die weet hoe zelf hard die heeft moeten werken en hoe moeilijk het was. En dus als je dan geld gaat verdienen, denk je van... Hey, misschien kan ik een ander ook weer helpen. Dus dat zal er wel in zitten, denk ik. Tenminste, naar mijn idee. Het zal bij mij er wel in zitten.
0: Ja, nee, absoluut. Ik denk wel dat je daar ook gelijk in hebt. Want dat is ook gewoon hartstikke belangrijk natuurlijk. Dat het in de toekomst ook op niveau blijft. Die sport waar je dan in zit. En dat je daar dan gewoon ook een beetje wat achterlaat voor de jeugd. Aan de andere kant denk ik ook, die topsporters die goed verdienen. Die moeten daar natuurlijk wel eigenlijk de rest van hun leven mee doen. Hè?
1: Ja,
0: het is leuk dat ze heel veel goed verdienen op het moment dat ze kunnen sporten.
1: Maar dat is maar tot een bepaalde leeftijd.
0: Precies.
1: En wij kunnen werken tot...
0: 80ste, zegt de overheid, geloof ik.
1: Tot 80ste, ja.
0: Ja, precies. Dus dat is toch anders dan dat je nog moet sporten op hoog niveau.
1: Misschien moeten ze daar iets verzinnen van een soort belasting, weet je? De belasting die betaald moet worden aan de belasting die is normaal gesproken. Misschien moet de belasting denken van belastinggeld op topsporters.
0: Ja.
1: Investeren wij in de jeugd.
0: Dat zou ik heel mooi vinden. Dat het ook daar weer terugkomt.
1: Dan komt het
0: in plaats van in rotondes of zo bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Wat vermoedelijk nu wel gebeurt. Ja, nee, dat is. Dus... Nou, ik denk dat we het wel redelijk met elkaar eens zijn. Misschien moeten we het niet verplichten, maar moeten we ervan uitgaan dat het gewoon vanuit de sporter zelf gebeurt, omdat ze sportliefhebber zijn en ook willen dat de volgende generatie het niveau hoog houdt.
1: Vind ik.
0: Ja, Nou, hebben we dat even mooi samengevat? Heel mooi. Mocht jij nu luisteren en denken, nou echt, ik heb een hele andere mening. Laat het ons weten via 0634606464. En je kan natuurlijk ook even naar de Girl Power Radio app gaan. En daar klikken op het WhatsApp-icoontje. En ons laten weten hoe jij daarover voelt. En mocht je in de Twitch livestream zitten, dan kan je ook daar je mening kwijt. Nou, laat het ons weten. Wat vind jij van deze stelling?

0: staan.
1: Ja, en ik hoop dat jullie ook lekker allemaal blijven tot sluit. Want we hebben dadelijk nog een heel uur voor jullie klaarstaan. En we hebben natuurlijk allemaal plannen voor dat uur. Wat gaan we doen? We hebben nog een bijzondere sport. Nou, en ik heb er weer eentje gevonden. Ik ben hier wild enthousiast over. Moet ik eerlijk toegeven dat ik nog niet helemaal over de bijzondere sport van vorige week heen ben. Want toen hebben we het namelijk gehad over de Annual Snail World Championship. Jawel, slakken racen. En de winnaar van dit jaar heet Snailer Swift Never Forget. En daar heb ik echt al 2 weken plezier over. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. We hebben natuurlijk een nieuwe bijzondere sport voor jullie. En wat hebben we nog meer? We gaan vooruitblikken op het weekend wat er allemaal gaat gebeuren. We hebben nog een lekker sportliedje voor je met achtergrondinformatie. En we hebben nog 3 feitjes of weetjes over sport waarvan er 1 niet waar is. En dan willen wij natuurlijk weten welke van de 3 is er dan niet waar. Dus dat staat allemaal nog voor je klaar in het tweede uur. We gaan nog lekker even een plaatje draaien en dan komt de meneer met het nieuws. En dan zijn we dadelijk weer bij jullie terug.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Het uurdurende gesprek was volgens Kremlin-functionaris Yuri Ushakov constructief en openhartig. Concrete afspraken bleven uit, maar Poetin verzekerde Trump dat Rusland geen plannen heeft om Europa aan te vallen. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letcher houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer eerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Door de regen waren de dagelijkse files langer en ook ongelukken zorgden voor lange files. Op deze wegen heb je nu nog de meeste vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Gorkum en de Noordtunnel. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en daarom zijn 2 rijstroken nog afgesloten. Je vertraging is hier meer dan een uur. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan de A325 Arnhem-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Elde en knooppunt Ressen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval, de N325 Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen tref je langzaam rijdend verkeer 2 kilometer met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert nog steeds naar Gelijkspel met Pasquinel en Deborah.

0: Ja, ademloos is ze ervan. En nou, ik denk dat ik ook nu mijn adem kwijt ga raken. Want we gaan het hebben over de bijzondere sport. En ja, deze week hebben we echt een hele leuke gevonden weer. Namelijk kanopolo. Had jij er wel eens van gehoord, Pasquinel?
1: Eerlijk gezegd?
0: Ja?
1: Nee.
0: Nee, ja?
1: Nee, jij vindt altijd... Kijk, ik word donderdag altijd voor het blok gegooid. Want dan heb jij een sport gevonden. Nu kan ik donderdag zeggen, ja, dat heb ik wel gehoord.
0: Dit ken ik al.
1: Kan ik heel tegen Rea gaan vertellen wat het allemaal inhoudt.
0: Ja, precies. Maar... Ja, op donderdagochtend in de ochtendshow doen we bijzondere sporten altijd even herhalen vanuit gelijkspel. En dan gaan de co-hosts elkaar vertellen of proberen te vertellen wat dat dan voor sport is. Nou, ik moet zeggen dat ik ook wel heel dankbaar ben voor mijn algoritme inmiddels. Want die is wel echt getraind op rare sporten. En ik krijg ze constant. Ik had er zoveel dat het echt gewoon moeilijk kiezen was deze week. Want ja, de nomadenspelen zijn geweest. Heb je daar iets van meegekregen?
1: Ook niet?
0: Nee, nou dat is fantastisch. Daar gaan we het de komende maanden over hebben, denk ik zomaar. Want daar zit, dat is een soort Olympische Spelen, maar dan voor nomade games. En daar zitten een paar parels ook weer tussen, ja. Jongens. Echt fantastisch. Maar goed, vandaag gaan we het dus hebben over kanopolo. Kanopolo is een balsport, je verwacht het niet. Waarbij men zich in een kano voortbeweegt. Twee teams van 5 spelers proberen in 2 keer 10 minuten zoveel mogelijk doelpunten te scoren in het doel dat op 2 meter hoogte vanaf het water hangt. Dus dat is meer een basketbal situatie dan een waterpolo goal, ja, bijvoorbeeld. Die hangt echt een beetje hoog. En de bal mag met de hand en met de paddle gespeeld worden. Dus je kan hem ook met de paddle
1: een klap geven.
0: Een zwieper geven en dan in de basketbal dunken. Om het zo maar te zeggen. Nou, ik moet zeggen, het is echt spectaculair om te zien. Je moet dus de bal in het doel krijgen. Dat is uiteraard wat de winnaar zou moeten doen. Spelers in balbezit mogen omgeduwd worden. En de kano's komen veel met elkaar in contact om zo een goede positie ofwel de bal te veroveren. Ja.
1: Dus omduwen mag ook?
0: Je mag gewoon... Zolang die de bal heeft, hè? Als je gewoon over het veld gaat en iedereen omduwt, dan denk ik dat dat niet mag.
1: Als iemand de bal heeft, dan mag je hem dus omduwen.
0: Dan mag je hem dus omduwen. En ook omdat die kano's zo dicht bij elkaar komen. Want ja, als iemand de bal heeft, dan moet je dus met je kano langs zeil, hè? Om het zo maar te zeggen, om die bal te kunnen afpakken. Maar dat gaat natuurlijk botsen. Want je hebt gewoon een hele boot om je heen.
1: Je zet hem niet even stil natuurlijk.
0: Nee, precies. Dus het is een soort, ja, eigenlijk een soort...

0: Net van die grote kano's of van die kajakjes?
1: Ja, het zijn van die kajakjes. Dus één persoon kajakje. En ja, je hebt dus een kano, een peddel, een spatzeil. Dat vind ik hilarisch. Dat is denk ik om te zorgen dat er niet zoveel water in de boot komt.
0: Zeker niet als je omgegooid wordt.
1: Ja, nou ja, dat nou ja, je gaat sowieso nat worden. Dus ik vind een spatzeil toch een beetje apart. Maar dat is dus om dat gat waar je dan in zit verder af te sluiten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik denk dat anders misschien gewoon heel veel water. Dat er iemand langskomt met zijn peddeltje en zo probeert jouw bootje helemaal vol te scheppen. En dat je dan gewoon naar de bodem gaat. Ik denk dat het daarvoor is. Ik weet het ook niet. Een zwemvest, dat is wel ook verplicht. En een helm.
0: Hebben we nog een aparte keeper die dat doel moet verdedigen? Maar die hangt natuurlijk 2 meter hoog, dus dat kan niet.
1: Dat is wel een beetje een uitdaging, ja. Ja, de 5 spelers in het veld kunnen onbeperkt wisselen. En elke speler in het veld is een vliegende keep.
0: Oh, okay.
1: Totdat iemand de keeperspositie ingenomen heeft.
0: Dus als je een bepaald soort gebied bent, dan ben je daar op dat moment de keeper.
1: Dan ben jij schijnbaar gewoon de keeper.
0: Je mag met je peddel spelen?
1: Ja.
0: Dus wat mag de keeper dan meer als die andere veldspelers? Want je mag die bal met die peddel. Wat kan de keeper dan doen?
1: Zover ik heb gezien, is het enige wat die keeper als voordeel heeft, is dat hij niet door de tegenstander aangeraakt mag worden.
0: Oké, dat is dan het voordeel.
1: Dus hij is wat beter beschermd dan de andere kano-spelers, om het zo maar even te zeggen.
0: En hij is het uiterste van zijn peddel omhoog om voor dat doel te houden.
1: Dat vermoed ik. Ja, dat is
0: 2 meter
1: dat
0: hoog.
1: Dus dat moet je best wel. Ja, en zorgen dat ze hem niet kunnen gooien. Dus misschien heel dichtbij dan dat bootje dat gaat proberen te gooien. En dan proberen die bal te stoppen. Ja, het is wel een hele bijzondere sport, volgens mij dit. Ja, hij mag dus ook gewoon zijn handen gebruiken natuurlijk. En als hij dan de bal in zijn handen heeft, dan mag je hem dus niet omgooien. Dat is dan het voordeel van de keeper. De sport voldoet aan de eisen om als Olympisch beschouwd te kunnen worden. En dat is ook het doel van deze kano-polo-gemeenschap. Dat ze namelijk uiteindelijk een keertje als demonstratiesport, vermoed ik, beginnen op de Olympische Spelen. Voorlopig zijn ze nog onderdeel van de World Games. Hè? En daar zijn alle sporten die niet op de Olympische Spelen op het programma staan, die worden daar.
0: Ja.
1: Die krijgen daar een podium. En nou ja, ik had hier dus ook nog nooit van gehoord. Maar Oranje heeft in 2005 de World Games gewonnen in deze sport. En is meervoudig Europees en wereldkampioen. Dus we zijn gewoon hartstikke goed hierin ook schijnbaar. Dit wist ik dus echt niet. Ik ken deze hele sport niet.
0: Nee.
1: Het WK voor de liefhebbers gaat 15 september van start. En Nederland doet mee met zowel de mannen als de vrouwen. Als de mannen en de vrouwen onder 21. Dus alle 4 categorieën van het WK Kano Polo. Daar is Nederland vertegenwoordigd.
0: En waar wordt het gehouden?
1: In Duitsland.
0: In Duitsland, okay.
1: Ja.
0: Dus we moeten een stukje rijden om het te gaan volgen.
1: Ja, klein stukje maar. Maar goed, dat is op zich wel te overzien. Ja, of met de kano, hè? Dat kan natuurlijk ook.
0: Over de Rijn.
1: Ja, er is vast een verbinding met, toch?
0: Ja.
1: Ja, over de Rijn dan inderdaad, ja. Ja, dus voor de liefhebbers, hou het in de gaten. Het WK is 15 september en eigenlijk is dit dus een soort rugby op het water.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd naar de beelden, want jij zet altijd beelden op, dus ik ga zeker kijken naar jouw beelden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Volgende week gaan we ook zeker beelden delen hiervan, want dit is wel een fantastische. Nou, er gebeurt een hoop. Het is een spannende sport om te kijken. Dus een hoop chaos, hoop water, hoop peddels, hoop kano's op elkaar. En mensen die elkaar dan ook nog proberen omver te duwen. Ja, ik vind het hilarisch.
0: Ja, mooi.
1: Dus als je ook wil weten hoe dit eruit ziet, hou onze shows in de gaten. Want daar gaan we dit natuurlijk nog uitgebreid met jullie delen. En we gaan nu lekker even een muziekje draaien. En dan zijn we dadelijk bij je terug met een speciaal sportliedje. Ja, die heb je namelijk ook gewoon. Hè? Gewoon liedjes die ofwel over sport gaan, ofwel gerelateerd zijn aan een bepaalde club. Ofwel gewoon heel vaak gedraaid worden in stadions en stadia. Want omdat ze gewoon populair zijn als sportdeuntje. Dus daar gaan we dadelijk over hebben. Maar nu eerst gaan we naar Diana Ross.

0: Ben jij een beetje self-aware, Bas? Ben je je bewust van jezelf?
1: Ik ben heel bewust van mezelf. Ik weet precies wat ik kan en wat ik niet kan.
0: Kijk, dat is heel goed. Ja, we gaan naar het sportliedje van deze week. En dat is Waving Flag. Ken je het liedje? Of als je het hoort sowieso, hè. Maar als ik zo zeg Waving Flag, weet je dan welk het is?
1: Ja, was dat niet een of ander WK-lied?
0: Het was weer een WK-lied, jazeker. Ja, oorspronkelijk dus niet. Dat is de grap. Het is van Kenaan. Een nummer van de Somalische Canadese artiest Kenaan. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek. En het nummer werd oorspronkelijk geschreven voor Somalië. En was eigenlijk een soort vrijheidsliedje voor de situatie daar.
1: Maar hoe is dat op het WK terechtgekomen?
0: Ja, dat is wel dat is een hele goede vraag. Het ging dus over de aspiraties van haar bevolking naar vrijheid. En de originele single was een hit in Canada.
1: Ja.
0: Uiteindelijk is het daarna nog een hit geworden. Na een aardbeving in Haiti is er een remake van het nummer gemaakt. En daar werd dus de opbrengst van het nummer werd gedoneerd aan de aardbeving in Haiti. Nou ja, niet aan die aardbeving, maar aan het opruimen van het puin na de aardbeving met name. En het helpen van die bevolking daar natuurlijk. En vervolgens werd het pas echt een wereldwijde hit. Toen het werd gekozen als Coca-Cola's promotielied voor het WK voetbal van 2010. Ja.
1: Dat, okay. Daar staat mijn heel ander nummer uit 2010 in mijn gedachten.
0: Ja, dat was misschien een nummer wat meer is blijven hangen.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook van de artiest die we vaker terugzien. Want welk nummer refereer jij nu aan?
1: Ja, was dat Sammy Yamia?
0: Ja, Waka Waka.
1: Waka, ja. Sammy Yamia.
0: Van Shakira.
1: Ja, dat staat, staat mij echt bij. Gewoon,
0: dit staat mij ook heel erg bij.
1: Dat staat mij ook bij eigenlijk hoor. Want...
0: Precies, want dit was het jaar van Waka Waka van Shakira. Waarin ze natuurlijk ook zegt, it's time for Africa.
1: Ja.
0: En het was ook het jaar van de Vuvuzela.
1: Verschrikkelijk, ja. Als je die tv zet,
0: dat was wel echt een hele succesvolle campagne. Maar ook super irritant voor de mensen die ernaar moesten luisteren.
1: Wat was dat vervelend.
0: Dat was echt wel heel erg pittig. En wat ook heel vervelend was, was dat we verloren van Spanje natuurlijk in de finale met 1-0. Ja.
1: Ja.
0: Dat was pijnlijk. Dus,
1: de pijn van Casillas.
0: We gaan dus ook zeker Shakira Waka Waka niet draaien. Ik heb ook niet mijn Vuvuzela bij me. Maar waar we wel naar gaan luisteren is Kenaan met Waving Flag. MUZIEK

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel met Deborah en Pasquinel. Hey, dat ruikt lekker, hè?
1: Dat klinkt leuk.
0: Ja. We hebben net geluisterd naar Kanaan met Waving Flag, de Coca-Cola Celebration Mix. Nou, je kende het wel, hè, Pas? Toen je het hoorde, zei je gelijk van, oh ja, tuurlijk.
1: Het was een WK-liedje, maar ik kon het eventjes niet... Oh, ik denk, hoe ging die ook weer?
0: Ja, precies. Ja.
1: De eerste twee deuntjes zei ik al, ja. Ik hoorde het eigenlijk... Ik zag gewoon weer het NOS Sport gaan beginnen.
0: Ja, dat, hè?
1: En dan kwam het nummertje weer,
0: ja. Ja, precies. Ja, heel herkenbaar geluid geworden. En een ontzettend bekend...
1: 16 jaar geleden, hoor.
0: Ja, is ongelooflijk, hè? En ik ben er nog steeds niet overheen, dat trauma van dat WK. Het is echt, was echt dramatisch.
1: Waar zijn die 16 jaar gebleven?
0: Ja, ik heb geen idee. Ja. Ik heb geen idee. Toen stonden we nog eens in de finale. Hè?
1: Ja.
0: It was a long, long time ago. Ja, en daarna Celebration van Madonna hoorde je. En ik dacht, nou, dat sluit er wel lekker bij aan. We gaan een spelletje spelen. Pas, ben je er klaar voor?
1: Ja, wij hebben drie feitjes gevonden. En één van de drie feitjes
0: is niet waar.
1: En dan gaan we even kijken of we scherpe luisteraars hebben. Die ons dat kunnen gaan vertellen welke er niet waar is.
0: Precies,
1: en
0: ja.
1: En hoe kunnen ze dat doen?
0: Dat kan via de WhatsApp-knop in de Girl Power Radio app. En het kan natuurlijk ook via 0634606464. En uiteraard kan je het ook in de Twitch-chat gooien. Maar ja, dan heeft wel iedereen die daar zit natuurlijk gezien. Hè? Dus dat is wel een dingetje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, zal ik beginnen met het eerste feitje?
0: Ja, geef mij de feitjes.
1: Oké, feitje 1. Dat is touwtrekken stond op het programma van de Olympische Spelen.
0: Oké.
1: Dan hebben we feitje 2. Dat is bij Grieks-Romeins worstelen.
0: Ja.
1: Mag je de benen vasthouden bij...
0: Oeh.
1: Of aanvallen.
0: Oeh.
1: Mag dat?
0: Oké.
1: En dan hebben we feitje 3. Dat is de langste tenniswedstrijd op Wimbledon. Duurde 11 uur en 5 minuten.
0: Wat? Zo, dat is wel echt heel erg lang, hè?
1: Wil je nog dat ik ze één keer allemaal herhaal?
0: Ja, doe maar. Voor de luisteraars ook.
1: Oké, we hadden 1. Dat was touwtrekken stond op het programma van de Olympische Spelen.
0: Hmm.
1: Nummer 2 was bij Grieks-Romeins worstelen mag je de benen vasthouden of je mag ze zelfs aanvallen. Of we hebben feitje 3. Dat de langste tenniswedstrijd op Wimbledon 11 uur en 5 minuten duurde.
0: Poeh, ik moet er niet aan denken zo lang te moeten sporten.
1: Nee.
0: Nou, oké, dat waren de drie feitjes. Laat het ons weten als je weet welke van deze drie niet correct is. En dan komen we dadelijk bij jullie terug met natuurlijk het goede antwoord.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. En we hebben net drie feitjes of weetjes over sport verteld. En één van die drie is niet waar. En vorige week zei Monique tegen me, ja, dit is te makkelijk. Je hebt het te makkelijk gemaakt. Toen wisten ook best wel veel mensen het goede antwoord. Deze week is die duidelijk wat pittiger.
1: Ja?
0: Ja, ik heb alle antwoorden voorbij zien komen inmiddels. Dus ja, en er is er natuurlijk maar eentje goed. Dus daar gaan we het even over hebben.
1: Wil je dat ik ze nog even herhaal voor de mensen die misschien nu gaan luisteren? Die denken van, nou, daar wil ik het
0: misschien
1: over.
0: Waar gaat het over? Ja, precies.
1: Ja, nou, oké. Het was, we hadden het feitje nummer 1 was touwtrekken. Stond op het programma van de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: We hadden bij Grieks-Romeins worstelen. Mag je de benen vasthouden of aanvallen?
0: Ja.
1: En we hadden de langste tenniswedstrijd op Wimbledon duurde 11 uur en 5 minuten.
0: Zo lekker specifiek ook, die 5 minuten erbij. Gewoon niet afronden, maar nee, dit was echt 11 uur en 5 minuten. Ja, nou de eerste, die klopt gewoon hè?
1: Ja, de eerste klopt ja.
0: Ja, die klopt gewoon. Heel veel mensen dachten dat deze fout was. Maar touwtrekken stond wel op het programma van de Olympische Spelen als onderdeel van atletiek. Ja. En wat zei jij nou vanaf 1920?
1: Vanaf 1900 tot en met 1920 stond het...
0: Ja.
1: En na de Spelen van Antwerpen van 1920 werd het geschrapt.
0: Ja.
1: De laatste winnende kampioen was Groot-Brittannië.
0: Het verbaast me dan weer helemaal niks. Zo lekker fanatiek met zo'n touwtrekker. Dat zie ik ze wel doen daar.
1: Ik kan het me nog herinneren.
0: Ja, ja, kan je dat herinneren. Oh ja, nee, ik ben die periode helemaal kwijtgeraakt, Pasquinel. Echt, sorry, ik weet er niks meer van. Ja, touwtrekken, wat mij betreft komt het terug. Ik denk dat dit een bijzonder vermakelijk onderdeel is om naar te kijken, heel eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat het echt leuk is.
1: Ik weet dat je wel eens van die dingen dat je op de gracht touw trekken. Weet je, aan de ene kant van aan elkaar de plomp trekken. En dan, plomp trekken noemden ze dat.
0: Ja, ja, ja, dan ga je de sloot in. Ja, fantastisch. Ja, dat maakt het. Nou, dat kunnen we dat Olympisch maken. Gewoon. Ja, dat lijkt me echt te gek. Ja, bij Grieks-Romeins worstelen mag je de benen vasthouden of aanvallen. Ja.
1: Nee, dat mag niet.
0: Dat mag dus niet.
1: Nee. Dat mag bij gewoon worstelen wel.
0: Precies. Ja.
1: Maar bij Grieks,
0: Grieks-Romeins
1: worstelen mag dat dus niet.
0: Mag dat dus niet. Dus nummer 2 was het, het foute feitje. Om het zo maar te zeggen. Ja, die klopte niet.
1: Dan moet jij mij toch eens vertellen. Waarom duurde die wedstrijd op Wimbledon 11 uur en 5 minuten?
0: Ja, dit is wel echt een beetje een bizar verhaal. Duidelijk waren deze tennissers heel erg aan elkaar gewaagd. Want het is dus echt een soort eindeloze wedstrijd geworden. De eerste keer moest het gestaakt worden. Dit heeft 3 dagen geduurd. Dus die 11 uur en 5 minuten. Ik raakte al een beetje in paniek.
1: Het was over 3 dagen gespreid.
0: Oh, stel je voor dat je 12 uur, bijna 12 uur moet sporten. Nee, dat is dus niet het geval. Het is over 3 dagen heeft dit plaatsgevonden. En het was in 2010 op 22, 23 en 24 juni. En de eerste dag moest het gestaakt worden omdat het begon te schemeren.
1: Okay.
0: Dus toen is de wedstrijd opgehouden. Vervolgens deed het scorebord, dag 2 wilde het scorebord niet meer meewerken. Omdat de scoren waren zo hoog dat niet ingevuld kon worden op het scorebord. Dat was niet voorgeprogrammeerd om tot zulke hoge cijfers te gaan. Dus dat was het probleem op dag 2. En op dag 3 was het weer invallende schemering. Dus in de avond moest het door de schemering weer gestopt worden. Volgens IBM-programmeurs was het bord niet geprogrammeerd om tot hoger dan 47 te tellen. Dus dat was een probleem wat ze even moesten oplossen. Ja, dus vandaar dat deze wedstrijd een paar dagen heeft geduurd. Maar deze tennissers waren gewoon ontzettend aan elkaar gewaagd.
1: Ja, dat neem ik aan van wel.
0: Ja,
1: ik denk niet dat het snel meer verbroken gaat worden, dit record.
0: Dat denk ik ook niet. En volgens mij hangt er ook een plakkaat over dit record en deze wedstrijd bij Wimbledon.
1: Een historische wedstrijd dus.
0: Is absoluut een historische wedstrijd geweest, ja. Ja, nou, leuk dat jullie allemaal mee hebben gedaan om antwoorden in te sturen. En hij was duidelijk wat pittiger deze week. Dus ik heb de opdracht van Mo wat dat betreft goed afgerond. We gaan nog heel even een muziekje draaien en dan zijn we dadelijk bij je terug. En dan gaan we vooruitblikken op het komende weekend en wat er dan allemaal gaat gebeuren. En dat is best een hoop. Ja, dus blijf luisteren.

0: Ja, als je de stem in je hoofd hebt die zeggen la la la la la, dan denk ik toch tijd om een doktertje te bellen, of niet? Hè? Even naar de dokter. Ja, maar
1: weet je hoe vaak ik in mijn hoofd la la la la la word? Ik denk dat de dokter niet zo blij wordt van mij.
0: Als je iedere keer gaat bellen van nou, het is weer hoor, het is weer zover.
1: La la la la la.
0: Ja, precies. Nou, we gaan...
1: Dan hoor ik waarschijnlijk aan de kant. Oh, dat hoor je niet meer, hè?
0: Nee, precies.
1: Nee, dat is lang geleden.
0: Hey, ja, of het tattoo van de ambulance die je op komt halen. Omdat hij denkt, nou, nu is het genoeg geweest.
1: Ja.
0: We zoeken een leuke kamer met een zacht muurtje voor deze man. We gaan nog even vooruitblikken op het weekend. Wie speelt er tegen wie? Wat staat er op het programma het komende weekend? En 13 september is er weer heel veel voetbal, hè, Pas?
1: Ja, 13 september is de eerste wedstrijd FC Twente tegen Feyenoord.
0: Ja, oh, daar ben ik wel een beetje bang voor.
1: Wil je voorspellingen horen, de achteraf?
0: Ja.
1: Nee, of,
0: ja, ik wil wel een voorspelling horen.
1: Ja, FC Twente Feyenoord verwacht ik een 4-1. Twente is echt op dreef. Ja. Ik vind het verrassend. Doen het goed. Scoren makkelijk.
0: Ja, ik ben bang dat je gelijk hebt. Maar omdat ik ben wie ik ben, zeg ik gewoon 1-2. Ja, zo ben ik. Maakt mij het uit.
1: Dat komt omdat jij toch dat Rotterdamse...
0: Nee, je moet altijd blijven hopen.
1: Ja, dat is waar.
0: Nooit opgeven van tevoren.
1: Dan hebben we Heerenveen tegen Ajax.
0: Ja. Dat vind ik wel zo'n lastige, denk ik wel, om te voorspellen.
1: Ik denk dat dat gewoon ook een 1-3 wordt.
0: Voor Ajax?
1: 1-3 voor Ajax.
0: Oké. Ik denk 2-1. Voor Heerenveen.
1: Ja, we hebben weer lekker rebels.
0: Ja, ja. Ja, je weet het niet, hè? Soms kan je gewoon gelijk hebben. Je moet ook een beetje, hoe heet dat, manifesteren.
1: Dat is waar, dat is waar. Ja, en dan hebben we AZ tegen PSV. Oef. En AZ doet het verrassend goed. Drie wedstrijden ongeslagen ook.
0: Ja, die gaan hartstikke lekker.
1: Maar ik denk dat het AZ het onderspit gaat draaien tegen PSV. Dus ik verwacht een 0-2.
0: Ja, ja. Nee, ik denk inderdaad dat misschien zelfs wel 0-3 gaat worden. Dus ik ga voor 0-3. Trouwens... Ja, AZ gaat ook echt wel... ja, weet je wat? Doe eens gek. Ik zeg 1-2.
1: Nou, dan hebben we FC Utrecht tegen PEC Zwolle.
0: Ja.
1: Ik ga daarvoor een 1-1.
0: Oh, dat zou wel... Oké.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, Utrecht is ook even... Die moet ook weer een beetje op de poten gaan staan natuurlijk.
1: Utrecht is moeilijk om bij te scoren.
0: Ja, ja.
1: En nee, spelen af en toe flink op de counter. En ik verwacht daar een 1-1.
0: Ja, nee, ik denk dat je zomaar eens gelijk kan hebben dat het 1-1 gaat worden.
1: Dan hebben we nog een wedstrijd wat voor ons heel belangrijk is. Dat is de Graafschap tegen ons ADO Den Haag.
0: Ado.
1: Moeilijke wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar ik verwacht wel een 1-2 overwinning voor ons ADO.
0: Nou ja, dat vind ik wel, een mooie.
1: En ik het toch over ADO heb... Ik heb vernomen van Monique dat jij verleden week iets in ons logo zag.
0: Ja, dit is echt heel stom.
1: Iedereen ineens weet wat er in ons logo staat. Maar jij als Rotterdamse zag daar een raga in.
0: Dit is echt zo ontzettend dom. We waren bij Fitzel Haaglanden. En die hebben prachtige mooie nieuwe shirtjes.
1: Ja.
0: Met een soort van profiel van een vogel aan de zijkant. En natuurlijk is dat een ooievaar. En ik zeg tegen Monique gewoon... Hey, dat is gaaf zeg, met die reiger zo op dat shirt. En ze zegt, wat zeg jij nou tegen mij? Reiger? Ja, luister. Ik associeer daarna heel erg met reigers. Omdat de reigers, die ken je misschien wel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is echt wel... ik ben groot fan. Precies.
1: Want je danst een mooi flamingo.
0: Want je danst een mooi flamingo. Ja, die. Dus ik was even helemaal in de war. En schijnbaar heb ik me nooit echt gerealiseerd...
1: Dat het
0: gewoon een ooievaar is.
1: Maar jij werd nu weer even rechtgezet, toch hoop ik, met Monique? Of niet?
0: Ja, ik denk dat dit voor de rest van mijn carrière hier... gaan we dit blijven horen. En dat is ook terecht. Want ik zit hier echt al een paar jaar. Hè? Dus dit was wel echt een hele domme opmerking. Maar ik moest keihard lachen. Hey Reiger, ooievaar. Heel eerlijk, hoeveel ooievaars kom je hier tegen in Den Haag?
1: Dat zou jij verbazen, heel veel.
0: Ik zie constant reigers.
1: Zie jij reigers?
0: Heel veel hier in de sloot.
1: Maar jij zag op het shirt ook een reiger. Dus misschien weet je wel hoe een ooievaar eruit ziet misschien?
0: Ja, daar heb je wel een goed punt. Ja, ja, misschien ben ik gewoon helemaal in de war.
1: Er zijn echt wel verrassend veel ooievaarsnesten hier in de buurt, hoor. Dat meen ik echt serieus.
0: Oké, nou ja, dan moet ik duidelijk gewoon beter om me heen kijken en beter opletten.
1: Nou ja, want, is het ook verstandig om gewoon recht vooruit in de auto te kijken.
0: In de auto wel, ja. Nee, daar heb je absoluut gelijk in. Ja, nee, nou, helemaal.
1: Ja, als we verder gaan met wat in het weekend nog verder.
0: Ja, vrijdag 11 tot en met zondag 13 september is er atletiek de Ultimate Championship dus in Boedapest. En dit is een vrij nieuw evenement waar dus wel heel veel beloofd wordt aan spectaculaire acties, topsporters en ja, zij zeggen gewoon alle grote atleten zijn hier.
1: Uitgezonden of?
0: Zeker, ja, bij onze collega's van de NOS. Okay. Kan je dit volgen dit weekend. En ja, ik denk dat het echt hartstikke gaaf gaat worden. En dan hebben we ook nog het EK 3x3 basketbal. Dat gaat weer beginnen. Het gebeurt wel eens vaker, hè? Het EK wordt gehouden. Nederlands team speelt tegen Azerbeidzjan het eerste duel op het EK 3x3. En dus dat is zaterdag. En dat kunnen we ook volgen via de NOS. Nou, dat is hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, leuk om te weten.
0: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd, want we zijn daar tegenwoordig heel goed in, hè? Tenminste, de dames 3x3 doen het echt hartstikke goed.
1: Ja, wij zijn als klein landje toch wel goed in ons sport, hè?
0: Zeker, zeker. Ja, terwijl basketbal niet een enorme sport is in Nederland, maar zeker sinds de Spelen van Parijs heeft dit echt een boost gekregen. Omdat we toen natuurlijk ook medailles hebben gewonnen. En ja, het is nu echt wel een populaire sport. En het is dus te volgen en dat vind ik echt heel leuk. Dus ik ben benieuwd wat de dames hiervan gaan maken. De mannen beginnen ook overigens met het EK 3x3, dus dat kan je ook gewoon gaan volgen. Ja. Nou, dat was het wel een beetje wat er op het programma staat voor komend weekend.
1: Ja, spannend.
0: Ja, toch?
1: En ik ben benieuwd hoeveel uitslagen wij goed hadden samen.
0: Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. En volgende week zijn wij hier gewoon weer. Dus daar gaan we zeker op terugkomen of het dan...
1: wij doen hem volgende week weer samen.
0: We doen hem volgende week weer samen.
1: Wat gezellig, zeg.
0: Ja, vind ik ook. Dus dan kunnen we gelijk even kijken hoe ver ik ernaast zat met mijn positieve voorspellingen.
1: Ja, of ik zat er met mijn realistische voorspellingen onwijs naast. Dus...
0: Dat kan ook, hè? Ja, dat is het mooie van voetbal. Ja. De bal is rond en je weet het eigenlijk nooit. We hebben dadelijk natuurlijk nog heel veel goede muziek voor jullie klaarstaan. En ja, morgenochtend is mijn allerliefste collega Rea hier weer om 7 uur. Met heel veel fijne muziek en een fantastische ochtendshow. Dus blijf lekker hangen en wij zien je graag. En je hoort ons volgende week weer. Bedankt Pasquinel dat je er was.
1: Ja, bedankt en tot volgende week.
0: Heb het goed.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 zes kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette twee Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 zes kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: love you baby.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte ze uit de voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

heb jij gedaan?

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede